0: badkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
2: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.

0: nieuws van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Sea Breeze. Zondag is het Vaderdag, maar vakbond FNV heeft aangekondigd dat die dag medewerkers van de drogisterijketens Kruidvat en Ethos gaan staken. De werkgevers willen dat de zondagstoeslag gehalveerd wordt en daar is de bond het niet mee eens. Winkelketens zouden op termijn werken op zondag net zo normaal vinden als op een maandag. En de vakbond vindt dat zondagen bijzondere dagen moeten blijven. Hoeveel winkels op Vaderdag dicht blijven door de actie is nog onduidelijk. Iran zegt dat alle schepen snel een vergunning krijgen zodat ze door de straat van Hormuz kunnen varen. Die zeestraat is volgens afspraak met Amerika weer open, maar Iran wil dat schepen zich houden aan de route en tijdslot die ze toegewezen krijgen. Wel moeten er op termijn servicekosten betaald worden om door de straat van Hormuz te varen, maar dat geldt nog niet voor de komende 60 dagen. Dat is de periode die de Verenigde Staten en Iran hebben uitgetrokken voor een definitief vredesakkoord. Het 13-jarige meisje dat is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad zit in volledige beperkingen. Ze mag alleen contact hebben met haar advocaat. Het meisje zou beelden van haar overleden ouders met bloed gedeeld hebben met medeleerlingen. Afgelopen nacht werd het echtpaar, allebei 53 jaar, thuis dood gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. In de ochtend zullen de GGD en slachtofferhulp op het Montessori Vaklyceum zijn om kinderen en hun ouders op te vangen. De stoffelijke resten van 21 lichamen die 6 jaar geleden weggehaald zijn van begraafplaats Dubbeldam in Dordrecht, zonder dat de nabestaanden dat wisten, moeten indien mogelijk terug. Dat heeft het college van BMW gemeld na onderzoek. De resten waren verplaatst naar een ander kerkhof, maar de administratie was onder de maat. Welke lichamen zijn verplaatst is onduidelijk, ook ontbreekt mogelijke toestemming. Van de graven van de lichamen waren de rechten al enkele jaren verlopen. En dan nog het weer. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen, mogelijk met onweer. Het blijft warm met 17 tot 20 graden. Overdag eerst zon en bij een zwakke zuidenwind wordt het 28 tot 36 graden. In de loop van de middag ontstaan buien, lokaal met onweer en veel neerslag in korte tijd. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
11: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.

0: nieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Seabreeze. Zondag is het Vaderdag, maar vakbond FNV heeft aangekondigd dat die dag medewerkers van de drogisterijketens Kruidvat en Ethos gaan staken. De werkgevers willen dat de zondagstoeslag gehalveerd wordt en daar is de bond het niet mee eens. Winkelketens zouden op termijn werken op zondag net zo normaal vinden als op een maandag. En de vakbond vindt dat zondagen bijzondere dagen moeten blijven. Hoeveel winkels op Vaderdag dicht blijven door de actie is nog onduidelijk. Iran zegt dat alle schepen snel een vergunning krijgen zodat ze door de straat van Hormuz kunnen varen. Die zeestraat is volgens afspraak met Amerika weer open, maar Iran wil dat schepen zich houden aan de route en tijdslot die ze toegewezen krijgen. Wel moeten er op termijn servicekosten betaald worden om door de straat van Hormuz te varen, maar dat geldt nog niet voor de komende 60 dagen. Dat is de periode die de Verenigde Staten en Iran hebben uitgetrokken voor een definitief vredesakkoord. Het 13-jarige meisje dat is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad zit in volledige beperkingen. Ze mag alleen contact hebben met haar advocaat. Het meisje zou beelden van haar overleden ouders met bloed gedeeld hebben met medeleerlingen. Afgelopen nacht werd het echtpaar, allebei 53 jaar, thuis dood gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. In de ochtend zullen de GGD en slachtofferhulp op het Montessori Vaklyceum zijn om kinderen en hun ouders op te vangen. De stoffelijke resten van 21 lichamen die 6 jaar geleden weggehaald zijn van begraafplaats Dubbeldam in Dordrecht, zonder dat de nabestaanden dat wisten, moeten indien mogelijk terug. Dat heeft het college van BMW gemeld na onderzoek. De resten waren verplaatst naar een ander kerkhof, maar de administratie was onder de maat. Welke lichamen zijn verplaatst is onduidelijk, ook ontbreekt mogelijke toestemming. Van de graven van de lichamen waren de rechten al enkele jaren verlopen. En dan nog het weer. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen, mogelijk met onweer. Het blijft warm met 17 tot 20 graden. Overdag eerst zon en bij een zwakke zuidenwind wordt het 28 tot 36 graden. In de loop van de middag ontstaan buien, lokaal met onweer en veel neerslag in korte tijd. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk! Reserveer online via opslagpakkie.nl.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Ze zijn er nog. Radiozenders die het vertrouwde oude middengolfgeluid laten horen en niet gebonden zijn aan moordende luistercijfers. Radio Seabreeze zendt uit vanuit Friesland en Noord-Holland op AM en internet. Je kan ons ondersteunen door een aankoop in de webshop te doen of als liefhebber van vrije radio een donatie te doen via radioseabreeze.nl/donatie. Radio Seabreeze, het geluid

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Seabreeze. Zondag is het Vaderdag, maar vakbond FNV heeft aangekondigd dat die dag medewerkers van de drogisterijketens Kruidvat en Ethos gaan staken. De werkgevers willen dat de zondagstoeslag gehalveerd wordt en daar is de bond het niet mee eens. Winkelketens zouden op termijn werken op zondag net zo normaal vinden als op een maandag. En de vakbond vindt dat zondagen bijzondere dagen moeten blijven. Hoeveel winkels op Vaderdag dicht blijven door de actie is nog onduidelijk. Iran zegt dat alle schepen snel een vergunning krijgen zodat ze door de straat van Hormuz kunnen varen. Die zeestraat is volgens afspraak met Amerika weer open, maar Iran wil dat schepen zich houden aan de route en tijdslot die ze toegewezen krijgen. Wel moeten er op termijn servicekosten betaald worden om door de straat van Hormuz te varen, maar dat geldt nog niet voor de komende 60 dagen. Dat is de periode die de Verenigde Staten en Iran hebben uitgetrokken voor een definitief vredesakkoord. Het 13-jarige meisje dat is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad zit in volledige beperkingen. Ze mag alleen contact hebben met haar advocaat. Het meisje zou beelden van haar overleden ouders met bloed gedeeld hebben met medeleerlingen. Afgelopen nacht werd het echtpaar, allebei 53 jaar, thuis dood gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. In de ochtend zullen de GGD en slachtofferhulp op het Montessori Vaklyceum zijn om kinderen en hun ouders op te vangen. De stoffelijke resten van 21 lichamen die 6 jaar geleden weggehaald zijn van begraafplaats Dubbeldam in Dordrecht, zonder dat de nabestaanden dat wisten, moeten indien mogelijk terug. Dat heeft het college van BMW gemeld na onderzoek. De resten waren verplaatst naar een ander kerkhof, maar de administratie was onder de maat. Welke lichamen zijn verplaatst is onduidelijk, ook ontbreekt mogelijke toestemming. Van de graven van de lichamen waren de rechten al enkele jaren verlopen. En dan nog het weer. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen, mogelijk met onweer. Het blijft warm met 17 tot 20 graden. Overdag eerst zon en bij een zwakke zuidenwind wordt het 28 tot 36 graden. In de loop van de middag ontstaan buien, lokaal met onweer en veel neerslag in korte tijd. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: De 1395 HM is er even niet.
10: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 139.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij een jihadistische aanslag op de luchthaven van de Nigerese hoofdstad Niamey zijn 11 militairen en 2 burgers omgekomen. Ook een militaire luchtmachtbasis op het vliegveld was doelwit van de aanval. Volgens de militaire machthebbers duurden de gevechten ongeveer 2 uur en zijn 22 aanvallers gedood. De aanslag is opgeëist door een aan Al-Qaeda gelieerde groepering. De situatie is inmiddels weer onder controle en het vliegverkeer is hervat. De behandeling van het wetsvoorstel voor een hoger eigen risico in de zorg wordt mogelijk uitgesteld tot na de zomer. Minister Hermans kan zich wel vinden in een verzoek van Ingrid Koenraad en Diederik van Dijk om eerst de financiële gevolgen verder te laten onderzoeken. Volgens de minister blijft 1 oktober de uiterste deadline voor behandeling van de wet. Oppositiepartijen Pro, PVV en SP reageren woedend. Zij zijn bang dat vooral chronisch zieken de rekening betalen van een hoger eigen risico. De Oekraïense president Zelensky wil de oorlog met Rusland nog voor de winter beëindigen via diplomatie en extra druk op Moskou. Hij schrijft op Telegram dat Oekraïne anders een omvangrijk winterhulppakket nodig heeft met onder meer brandstof en energieapparatuur. Ook vraagt hij om minstens 300 extra raketten voor de komende maanden. Op de EU-top in Brussel pleitte Zelensky opnieuw voor een versneld lidmaatschap van de Europese Unie voor zijn land. Daar is verdeeldheid over. De Europese Unie verlengt de economische sancties tegen Rusland met een jaar vanwege de oorlog in Oekraïne. Dat hebben de EU-leiders tijdens hun top in Brussel besloten. De sancties zijn gericht op belangrijke sectoren van de Russische economie. Voor het eerst worden de maatregelen met 12 maanden verlengd. Eerder gebeurde dat steeds voor een half jaar. Ook de G7-landen werken aan nieuwe Russische sancties. Canada en het Verenigd Koninkrijk kondigden al aanvullende maatregelen aan. Het weer. Het wordt een plakkerige zomerdag met temperaturen boven de 30 graden en een matige westenwind. Hou rekening met lokaal kans op felle onweersbuien. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
8: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
9: Oh, oh, oh, de 1395 HM is er even niet.
10: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
11: Lydia keeps my toothbrush in her apartment.

0: nieuws van 7 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft zich in een persconferentie in het Witte Huis uitgesproken over de relatie van het land met Israël. Vance waarschuwde dat de VS de enige bondgenoot van Israël in de hele wereld is en dat het verstandig is die te vriend te houden. Hij reageerde daarmee op berichten dat de Israëlische premier Netanyahu boos zou zijn over het gesloten akkoord met Iran. Daarin staat dat Israël Libanon niet meer mag aanvallen. Bij een jihadistische aanslag op de luchthaven van de Nigerese hoofdstad Niamey zijn 11 militairen en 2 burgers omgekomen. Ook een militaire luchtmachtbasis op het vliegveld was doelwit van de aanval. Volgens de militaire machthebbers duurden de gevechten ongeveer 2 uur en zijn 22 aanvallers gedood. De aanslag is opgeëist door een aan Al-Qaeda gelieerde groepering. De situatie is inmiddels weer onder controle en het vliegverkeer is hervat. De behandeling van het wetsvoorstel voor een hoger eigen risico in de zorg wordt mogelijk uitgesteld tot na de zomer. Minister Hermans kan zich wel vinden in een verzoek van Ingrid Koenraadi en Diederik van Dijk om eerst de financiële gevolgen verder te laten onderzoeken. Volgens de minister blijft 1 oktober de uiterste deadline voor behandeling van de wet. Oppositiepartijen Pro, PVV en SP reageren woedend. Zij zijn bang dat vooral chronisch zieken de rekening betalen van een hoger eigen risico. De Oekraïense president Zelensky wil de oorlog met Rusland nog voor de winter beëindigen via diplomatie en extra druk op Moskou. Hij schrijft op Telegram dat Oekraïne anders een omvangrijk winterhulppakket nodig heeft met onder meer brandstof en energieapparatuur. Ook vraagt hij om minstens 300 extra raketten voor de komende maanden. Op de EU-top in Brussel pleitte Zelensky opnieuw voor een versneld lidmaatschap van de Europese Unie voor zijn land. Daar is verdeeldheid over. Het weer. Het wordt een plakkerige zomerdag met temperaturen boven de 30 graden en een matige westenwind. Hou rekening met lokaal kans op felle onweersbuien. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl. Online

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
3: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Hou dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
4: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.
5: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
6: Please, please, please.

0: muziek en informatie.
1: Seabreeze AM.
0: Rod Stewart hadden wij in 1977. I Don't Wanna Talk About It. Aretha Franklin uit 1967. Respect. En de eerste was uit 1973. Status Quo. Mean Girl. Zomerse klanken. Nu.

0: is begonnen.
1: Welkom bij Radio Seabreeze via de elektronische snelweg en de gouden oude middengolf.
0: 2000 jaar ervaring hebben we in huis om je te vermaken, ook vandaag weer, tot in de late uurtjes.
1: Met hoofdzakelijk muziek uit de tweede helft van de 20e eeuw en elk uur actueel nieuws.
0: Namens de board en medewerkers wensen we jou veel luisterplezier.

0: Debrief. AM.
1: Graham Nash hadden we als laatste uit 1971, Chicago. Creedence Clearwater Revival daarvoor met Bad Moon Rising uit 1969. En de zanger met het grijze haar als eerste, Gera Cox. Die goede oude tijd uit 1974. Help je even duwen?

0: Dit is weer een volle dag Radio Sybris.
1: Met radiomakers van diverse pluimage. En ongeacht de windrichting een zee van muziek.
0: Via internet en 1098 en 1395 kHz middengolf.

right mix. The right mix. Martin's Music Show.

0: Dries AM.
1: Gisteren was de laatste die je herkent, 1979. Hij was Made for Loving You. Tommy James en de Shondells daarvan. Money Money uit 1968. En de eerste was van Mungo Jerry. En de Summertime uit 1970. Het lijkt een beetje op je snelheid.

0: nieuws van 7 uur gaat Martin's Music Show opnieuw de lucht in. Dank voor de klandizie en veel plezier met de collega's.
1: Esta es la tarde de Radio Viento Marino en onda media de 1098 y 1395 kHz.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Radio Sea Breeze. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft zich in een persconferentie in het Witte Huis uitgesproken over de relatie van het land met Israël. Vance waarschuwde dat de VS de enige bondgenoot van Israël in de hele wereld is en dat het verstandig is die te vriend te houden. Hij reageerde daarmee op berichten dat de Israëlische premier Netanyahu boos zou zijn over het gesloten akkoord met Iran. Daarin staat dat Israël Libanon niet meer mag aanvallen. In Engeland heeft Labour-kandidaat Andy Burnham de verkiezingen gewonnen in het kiesdistrict Makerfield. Hij komt nu in het Lagerhuis en daarmee ligt voor hem de weg vrij om premier Starmer uit te dagen. De voormalig burgemeester van Manchester is binnen Labour populair. Vanwege zijn politieke succes in Manchester wordt hij ook wel King of the North genoemd. Hij bekleedde eerder verschillende posten in de kabinetten van premier Tony Blair en Gordon Brown. De gemeenteraad van Katwijk geeft voorlopig groen licht voor de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Die moet onder meer medicijnen tegen diabetes, obesitas en kanker gaan maken. Een ruime meerderheid stemde in met de vergunningaanvraag. Een definitief besluit volgt in het najaar. Rijk, provincie en gemeente investeren samen ruim 100 miljoen euro in de bereikbaarheid van het gebied. Er komen naast de fabriek ook duizenden betaalbare woningen. Cuba wil de economie ingrijpend hervormen en meer ruimte geven aan de vrije markt. Premier Marrero presenteerde daarvoor 176 voorstellen aan het parlement. Die maken onder meer privatisering van staatsbedrijven en meer buitenlandse investeringen mogelijk. Volgens economen gaat het om de grootste economische hervorming in bijna 70 jaar. Cuba kampt al jaren met een economische crisis, stroomuitval en voedseltekorten. Met de hervormingen wil de regering de economie weer op gang brengen. Het weer. Het wordt een plakkerige zomerdag met temperaturen boven de 30 graden en een matige westenwind. Hou rekening met lokaal kans op felle onweersbuien. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
7: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
8: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Ze zijn er nog. Radiozenders die het vertrouwde oude middengolfgeluid laten horen en niet gebonden zijn aan moordende luistercijfers. Radio Seabreeze zendt uit vanuit Friesland en Noord-Holland op AM en internet. Je kan ons ondersteunen door een aankoop in de webshop te doen of als liefhebber van vrije radio een donatie te doen via radiosiebreeze.nl/donatie. Radio Seabreeze, het geluid van vrije radio.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
11: En dan nu eruit. Vandaag met Marcel Joustra.

0: Nou, Summer Nights, dat hebben we geweten. Wat een plaknacht. Ik zeg goedemorgen allemaal.
1: Good morning, sunbeam, who silks my crew. Good morning, to you and you and you and you. Good morning.
0: Ja, het mooiste is, het is nog niet afgelopen. We krijgen nog heel veel leuke, lekkere plaknachten. Zeg. Ja, dat kun je verwachten natuurlijk op deze periode. Het is 19 juni, volop zomer hier in Nederland. Vanmorgen eruit met Marcel Joustra. Martin, bedankt voor jouw voorgaande uurtje. Het is weer bijna vrijdag, dus je krijgt alles weer in het programma. 20 over 8 aanwijzingen voor de morgen. Sterk 20:09 de uitslag. En 20:30 het oude nieuws. En daarnaast natuurlijk veel lekkere muziek. Zoals deze van Rigera met Vamos a la Playa. We zouden het kunnen doen vandaag. Het is er warm genoeg voor.

Hans de Boy met het prachtige Annabel. Ja, inderdaad, een Nederlandse zanger. En daar zijn wij straks ook op bezoek naar. Je krijgt na het volgende plaatje van de Kalen Twins, krijg je de aanwijzingen voor de Morgenster. Ik zei het al. Op zoek naar een Nederlandse zanger. Maar wie, oh wie, oh wie? Tja, wacht maar even de aanwijzing af. Na het nummertje van When.

zijn aangekomen bij de aanwijzingen voor de morgenster. Want welke Nederlandse zanger, ik zei het al in mijn inleiding, zoeken wij vandaag als morgenster? Nou, laat ik een aantal aanwijzingen geven. Zijn carrière begon al in de jaren 60. Hij won een talentenjacht met zijn band, speelde later in een populaire jeugdserie en groeide uit tot een van de bekendste sterren van Nederland. Verder nam hij afscheid van het podium na een carrière van meer dan 60 jaar. Die begon toen rock'n'roll nog zelfs volop in opkomst was. De man is geboren in Amsterdam. Inderdaad, is een man geliefd bij meerdere generaties en onderscheiden voor zijn grote bijdrage aan de Nederlandse muziek. En hij bracht ook heel veel tienerhits uit en ook wel gevoelige luisterliedjes. Tja, nou nog eentje doen dan. Nou, welke Nederlandse artiest begon met een rock'n'roll, groeide uit tot nationale ster, sloot zijn carrière af met een groot afscheidsconcert en is helaas vorig jaar overleden. Nou, dan weet je het waarschijnlijk wel. De morgenster van vandaag. Straks om 20:20, dan krijg je de uitslag. Want wie zoeken wij vandaag? Eerst verder met de lekkere muziek van Mac en Katie Kissoon.

Taylor Harry met, inderdaad, I'm Gonna Love You Too. En welke knul had niet een poster van haar boven zijn bed hangen? Nou ja, ik wel in de jaren 70, hè. Ja, welk meisje had dan weer geen poster hangen van deze groep? Aha, boven haar bed in de jaren 80. Nou ja, de wat jongere meisjes dan. Althans toe. Zijn nu allemaal vrouwen van, zou ik rekenen? Nou, 50 jaar? Ja, ziet je een beetje van in. Maar ze maken ook lekker muziek, hoor, die groep. Hou wat ze leuker uitzagen. Hier is Touchy.

En met Aha, Me and Me I'm Touchy gaan we lekker door. Met inderdaad het oude nieuws van de 19 juni. Was dit nou allemaal weer? Hij valt in één keer van de tafel af, die groep Aha met hun Touchy. Ik zei bij het oude nieuws van vandaag 19 juni. Want er zijn een paar dingetjes gebeurd die wij willen noemen hier zo. We gaan naar 19 juni 1963. Toen was namelijk Valentina Tereshkova haar laatste dag in de ruimtevlucht aan het uitvoeren. En daarmee werd zij de eerste vrouw ooit die de ruimte bereikte. 19 juni 1965 werd in Galveston in Amerika bekend dat tot slaafgemaakte mensen vrij waren. En deze dag wordt nu herdacht als de feestdag Juneteenth in de Verenigde Staten. Nou, misschien is deze wel leuk. Je had zo'n kat, weet je wel, die heel gek was op lasagne en maandagen haatte. Inderdaad, Garfield. Die verscheen op 19 juni 1978 voor het eerst als stripfiguur in de krant. Nou, daar ben ik maar verdoogd van al dat soort leuke nieuwtjes. Door met fijne muziek en straks om 20 van 9, dan gaan we die uitslag bekendmaken van de mooie gesterm. Eerst zijn de specials.

0: Sweet Nothings.
1: Zo fijne muziek weer te horen, hè? Onder andere die plaat van René met haar Sweet Nothings. Snel door met de Dave Clark 5. Catch us if you can.

Tja, dan moet je wel snel zijn, hè? 1 minuut 51 als je ze wil pakken. De Dave Clark 5 met Catches If You Can. Na het lekker nummertje van Sammy Davis Jr., de Beretta's Team. Weet je nog, de televisie? Dan gaan we even bekijken wie de uitslag heeft. Ja, wie was nou die morgenster van vanmorgen?

Junior met Beretta Steam. En daarmee zijn we aangekomen bij de uitslag van de morgenster. Want wie was het inderdaad vandaag? We zochten inderdaad Rob de Nijs. Voor de mensen die het allemaal goed hadden. Ja, een applausje voor jezelf. En ik haal het uiteraard ook zelf goed. Ik heb het ook zelf bedacht. Welke plaat hebben wij gezocht? Ja, kan niet missen. Hè? Deze lekkere plaat. Dag zuster Ursula. Vorig jaar afscheid van haar moeten nemen. Wat jammer, maar wat heeft die man een leuke platen gemaakt. Morgenster van vandaag. Hier is Rob de Nijs.

Slick met Seasons. Ja, we hebben ook zo'n weer eentje. Ja, dat maakt het ook wel leuk. Hey, deze plaat, je hoort me heel vaak in voetbalstadions dat we gaan zingen. Alleen een beetje een andere versie. Wat was die mooi, hè? Caroline.

Never Get Over You van de Everly Brothers. En daarmee zit het bijna tegen 9 uur. En ik heb nog een hele lekkere lange plaat staan van Supertramp met Cannonball. Ik kom straks even bij je terug hoor. Intussen kan Elibert hier zijn plaat even uitstallen. Want die heeft ook weer heel veel leuke oudjes staan. Oudjes voor de oudjes. Seabreeze AM.

Ja, ik hoop je houdt Supertramp. Anders was deze 7 minuten 37 misschien niet aan jou besteed. Maar ik vind het gewoon heerlijke muziek. Je was Cannonball. Hey, veel plezier met Elibert Maathuis. Dadelijk aan de andere kant van 9 uur. Heeft echt heel veel leuke platen uitgezocht. Mij betreft tot zondagmiddag 4 uur. Dag.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het aantal zelfdodingen onder tienermeisjes is de afgelopen 20 jaar ruim verdubbeld. Dat meldt statistiekbureau CBS. Vorig jaar maakten 29 meisjes van 10 tot 20 jaar een einde aan hun leven. Ook bij vrouwen in de 20 nam het aantal toe. Zelfdoding is de belangrijkste doodsoorzaak onder tieners en twintigers. Vorig jaar overleed 22% van alle overleden tieners door zelfdoding. Bij twintigers was dit 28%. Mannen plegen 2 keer vaker zelfmoord dan vrouwen. In Engeland heeft Labour-kandidaat Andy Burnham de verkiezingen gewonnen in het kiesdistrict Makerfield. Hij komt nu in het lagerhuis en daarmee ligt voor hem de weg vrij om premier Starmer uit te dagen. De voormalig burgemeester van Manchester is binnen Labour populair. Vanwege zijn politieke succes in Manchester wordt hij ook wel King of the North genoemd. Hij bekleedde eerder verschillende posten in de kabinetten van premier Tony Blair en Gordon Brown. De gemeenteraad van Katwijk geeft voorlopig groen licht voor de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Die moet onder meer medicijnen tegen diabetes, obesitas en kanker gaan maken. Een ruime meerderheid stemde in met de vergunningaanvraag. Een definitief besluit volgt in het najaar. Rijk, provincie en gemeente investeren samen ruim 100 miljoen euro in de bereikbaarheid van het gebied. Er komen naast de fabriek ook duizenden betaalbare woningen. Cuba wil de economie ingrijpend hervormen en meer ruimte geven aan de vrije markt. Premier Marrero presenteerde daarvoor 176 voorstellen aan het parlement. Die maken onder meer privatisering van staatsbedrijven en meer buitenlandse investeringen mogelijk. Volgens economen gaat het om de grootste economische hervorming in bijna 70 jaar. Cuba kampt al jaren met een economische crisis, stroomuitval en voedseltekorten. Met de hervormingen wil de regering de economie weer op gang brengen. Het weer. Het wordt een plakkerige zomerdag met temperaturen boven de 30 graden en een matige westenwind. Hou rekening met lokaal kans op felle onweersbuien. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
6: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
9: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
10: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.
11: Tot 10 uur. Maatwerk in de muziek. Presentatie Elibert Maathuis.

muziek uit Ierland. De Polka Dots van Noel McLaughlin en Dennis Grady. Welkom bij Maatwerk in de Muziek op deze vrijdag, de laatste werkdag van deze week. En Marcel Joustra, bedankt voor het programma eruit. En we gaan weer door met de reis door de muziek. Dit zijn de London Beat en You Rain on the Sun.

Long and Beat and You Bring on the Sun. Laten we hopen dat er vandaag nog een zonnestraaltje te genieten is. We gaan naar de 60s en wel naar 1966 met dit nummer van Petula Clark. My Love.

The Nitty Gritty Dirt Band and an American Dream uit 1979. The country in maatwerk in de muziek. We gaan naar Nederlandstalig en wel naar 1990. Ja, het is nog net de grens van de muziekkeuzes die we maken. Maar ik vond dit toch wel aardig om te doen. Vrouwenvleugel, de serie. Misschien heb je hem ooit gezien. En de titelsong werd gezongen door Vera Mann. En als je dit hoort, dan weet je het ook vast nog wel. Nog één kans.

0: Vanaf maandag 7 februari. Monique 918.
1: En Seabreeze. Vanaf 7 uur in Nederland.
0: Op AM en natuurlijk via internet.
1: Seabreeze en Monique 918. Samen
0: in 2022.

The Little Old Ready from Pasadena, Jan and Jean. En dan wel uit 1964. En we blijven even in de 60e jaren, want dit zijn de Monkees en D.W. Washburn.

W. Washburn van de Monkees. En dan was het 1968. Maar de eerste opname daarvan is van de Coasters. Oktober 1967. Ach ja, het is maar even om te weten. We gaan naar Stop With Camel en Hello, Hello.

van Subway Scammell. En we gaan naar Maarten Peters. Onze Nederlandse zanger en componist. Hij maakt geweldige nummers. Kan goed zingen. En je moet af en toe echt eens naar hem luisteren. Dit is One Day I'll Come To You.

Dit komt uit Zweden, 1971. Lala Hansen en Anna en mij. We gaan naar Carly Simon. Ach ja, dat begint zo. You're so fine.

Carly Simon en You're So Fine, bij Maatwerk in de Muziek, bij Radio Seabreeze. En we gaan naar een zangeres die ik van de week tegenkwam in het programma Met het Mes op Tafel. En toen moest geraden worden wie zij was. Het nummer heet Smooth Operator en dit is Sade.

KD en Smooth Operator. Prachtig nummer. We zijn toe aan Nederlandstalig weer in Maatwerk in de Muziek. En dat doen we met Siska Peters. En ze staat op dit album De 100 Mooiste Luisterliedjes. Nou, daar gaan we luisteren.

Elton John en natuurlijk live Candle in the Wind. Klinkt toch anders dan een studioopname. En het staat op het album De 100 Mooiste Love Songs. We gaan naar de Coors om maar even live te blijven en Unplugged. Runaway.

Runaway van The Corrs. En ik kijk op de klok. Het is bijna tijd voor het nieuws. En natuurlijk straks heerlijke koffie in Koffie Compleet met Ton Polderman. En in de reis door de muziek zijn we aangekomen in 1989. Bij Wet, Wet, Wet. De laatste plaat in Maatwerk in de Muziek op deze vrijdag. Ik ben er maandag weer na het weekend tussen 9 en 10. En ik wens jullie een heel goed weekend met heel veel luisterplezier bij Radio Seabreeze. En natuurlijk zo direct bij Koffie Compleet. Geniet ervan en maak wat van je dag. Dag! Yeah.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Verschillende sectoren in ons land blijven last houden van de nasleep van de oorlog in het Midden-Oosten, ook nu Iran en de Verenigde Staten een voorlopig akkoord hebben gesloten. Dat meldt ABN AMRO in zijn nieuwe sectorprognose. Vooral de industrie, transport, bouw en de vrije tijdsbranche lopen extra risico's. Ondernemingen blijven daardoor kwetsbaar voor hogere energie- en transportkosten, materiaalschaarste, hogere rente en stijgende loonkosten. De Autoriteit Consumentenmarkt, ACM, stelt een retourknop verplicht voor webwinkels. De knop waarmee bestellingen binnen 14 dagen na ontvangst kunnen worden teruggestuurd, moet duidelijk zichtbaar zijn en makkelijk te vinden. De regel komt voort uit een nieuwe EU-richtlijn en geldt dan ook in de hele EU. Als webshops zich niet aan de nieuwe regel houden, kunnen ze uiteindelijk een boete krijgen. De ACM gaat voor het toezicht gebruik maken van meldingen van consumenten. De Europese Commissie krijgt groen licht om zich te beschermen tegen oneerlijke handel uit landen als China. Als het nodig is, mag daarvoor een nieuw handelsinstrument in het leven worden geroepen. Zo spraken de Europese leiders af tijdens de EU-top in Brussel. China is een dominante speler in Europa doordat het eigen bedrijven subsidies geeft en voorttrekt, waardoor het goedkoper kan produceren. De EU-top gaat vandaag verder, onder meer over de meerjarenbegroting. Het aantal zelfdodingen onder tienermeisjes is de afgelopen 20 jaar ruim verdubbeld. Dat meldt statistiekbureau CBS. Vorig jaar maakten 29 meisjes van 10 tot 20 jaar een einde aan hun leven. Ook bij vrouwen in de 20 nam het aantal toe. Zelfdoding is de belangrijkste doodsoorzaak onder tieners en twintigers. Vorig jaar overleed 22% van alle overleden tieners door zelfdoding. Bij twintigers was dit 28%. Mannen plegen 2 keer vaker zelfmoord dan vrouwen. Het weer. De temperatuur loopt snel op. Rond het middaguur is het al bijna 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Veel drinken, schaduw en niet te actief zijn dus. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
6: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
9: Oh, oh, oh, de 1395 HM is er even niet.
10: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
11: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Heerlijke, deze fantastische mooie plaats van, hoe kan het ook anders, Julio Iglesias en Manuela. Ja, dat is toch een liedje om lekker de zon in je gedachten te krijgen. Eerlijk is eerlijk.
1: Dit is Tom Polderman met koffie, gebak en vooral
0: heel veel gezelligheid, lieve luisteraars. Welkom allemaal hier bij Radio Seabreeze. En ja, op de 1098 kHz in de middengolf. Ja, het is allemaal wat, hè. Gezelligheid kent geen tijd, maar dat wist je natuurlijk al lang. Wat zou u denken van een plaatje van Show Waddy Waddy? Ja, Under the Moon of Love? Lijkt me wat voor vanavond.

0: lekker onder de Moon of Love. Dan zie je lekker aan het strand. En dan zie je maandje. En je zit er met je vriendin of met je vriend. En dan zeg je van onder de Moon of Love. Gezellig, gezellig, gezellig. Een plaatje van Show Wadi Wadi uit 1976 alweer. We gaan die tijden snel allemaal. Je luistert naar het station waar de muziek in zit. Je luistert naar Radio Seabreeze. En ja, Danny Everett die gaat u meenemen naar het land van zijn dromen.
1: Don Polderman.
2: Lekker bak koffie compleet.
0: Ja, neemt er een lekkere bak koffie compleet mee hoor. Heerlijk. Het land van zijn dromen, Danny Everett.

Kade, waar het land van syndroom is. Ja, Nederlands-Indië, dat kan niet missen. Oftewel, Indonesië, lieve luistervrienden. Over Indonesië gesproken en Nederlands-Indië gesproken. Er is vandaag een optreden van een band. Ik weet niet wat ik op de achtergrond hoor, maar volgens mij gaat er een vliegtuig over langs. Maar in ieder geval, vandaag is er een optreden in Zuilen. De Dame in Zuilen bij Utrecht. De Dame Zuilen in Utrecht. Een zomerfeest met de muzikale medewerking van Duo Request. En dat voor deze gelegenheid zal bestaan uit Mona Deuning en Wil Klaassen. Ja, dat is fantastisch. Het begint allemaal om 1 uur vanmiddag. Het duurt tot 4 uur in de middag. En dat kunt u vinden, de Dame Zuilen. Kunt u vinden op de Prinses Irenelaan 18. Prinses Irenelaan 18 in Utrecht. De Dame Zuilen, Prinses Irenelaan 18 in Utrecht. Ja, dat wordt gezellig. Een optreden van Mona Deuning. En samen met Wil Klaassen. Wat wil je dan meer? Ja, wordt dat gezellig? Ik ben ervan overtuigd. Hier is Wil Klaassen alvast in ieder geval.

0: Dit is samen op met Mona Deuning. En ja, dat wordt een gezellig gevoel daar hoor. Om 1 uur vanmiddag, locatie De Dame in Zuilen, Prinses Irenelaan 18. Ik heb het al eerder gezegd, in Utrecht. Wordt dat leuk? Denk het wel.
1: Zet je radio klem op Seabreeze, Seabreeze IM.
0: Dat wist het misschien niet, maar ik wil altijd bij u zijn. Ja, zeker weten. Hier zijn de Bay City Rollers. I only wanna be with you.

0: 77. Nee, ja, 76. Het is wat. Ja. En dat allemaal hier op uw station. Mijn muziek is in 1976 om precies te zijn. Ik moet het wel goed om zeggen. Ja, het is allemaal wat. De Bay City Rollers waren dit. En I only wanna be with you. Ik wil alleen maar bij jou zijn. Heerlijk.
1: Koffie compleet met Tom Polderman. Koffie compleet met Tom Polderman. Koffie compleet met Tom Polderman. Radio Sea Breeze met Tom Polderman.
0: En dat allemaal op deze vrijdag, de 19e juni. Nou en of. Dit is ook zo'n lekkere plaat. Timeless. Ja, yeah, where is the love?

0: heerlijk, hè? That is the love you used to know. Een plaatje van Timeless, ook alweer heel lang geleden, laatste vrienden. Maar de muziek was gewoon fantastisch.
1: Goedemorgen!
2: Vandaag met Tom Polderman.
0: Vandaag met Tom Polderman, lieve laatste vrienden, jawel. En hier is Jan Boy, niet Jan de Boy, maar Jan Boy. En hij wil jou. Hij wil jou.

Ja, dit wat ik wil je nou, sexy lady. Nou, als je het zomaar tegen een dame zegt, je hebt nog klant, dat je er met een paar blauwe ogen vanaf komt. Ja, het is allemaal wat. Een leuke plaat van Jan Boy was dat. Ik wil jou, mijn sexy lady.

Zet je radio klem op Radio Seabreeze AM 1098 in de middag. Of lieve luistervrienden, 1098 kilohertz. Dat komt overeen met een frequentie van 272 meter in de middag. Of als je nou het oudere radio hebt toevallig. Ja, het is wat. Open Stardust.

0: heerlijk hè. Een plaatje van Elvin Stardust en dat allemaal hier gedraaid in Koffie Compleet, laatste vrienden. We gaan u even meenemen naar Vlaardingen en wel met Hill West, dat is een country zanger in Nederland. Hij woont in Vlaardingen en brengt leuke dingen hoor, luister maar. Mm.
1: Radiant sea breeze, put your radio on. Radiant sea breeze, put your radio on. Radiant sea breeze, put your radio on. I said, radiant sea breeze, put your radio on. Put your radio on.

country music uit Vlaardingen vandaan, luister vrienden. Die was heel best en de Green Green Grass of Home. En we kennen het nummer allemaal in andere uitvoeringen. En hij heeft het ook op een leuke manier gedaan, moet ik eerlijkheidshalve zeggen. Weet u wat ik wel zou willen zijn als ik een beest zou wezen? Ja, een luiaard. Ja, die brengen namelijk 80% van hun leven ondersteboven hangend door. En luiaards die komen alleen uit de boom om te poepen. Het is wat. Of op zoek te gaan naar een partner. En ja, eten, dat vinden ze in die boom. Dat is allemaal geen probleem. Omdat deze trage dieren zo zijn aangepast aan het leven op zijn kop, zijn sommigen van de organen van dit beest in hun buik zelfs omgedraaid. Ja, hun buik zit op een hun maag zit op mijn rug en gaan ze maar door. Ook groeit het haar van deze beesten richting hun rug en hebben de dieren een scheiding op hun buik. Zo, hoeps. En waarom is dat? Nou, als het nou gaat regenen en ze hangen in die boom, dan gaat het regenwater, hoeps, loopt netjes via die scheiding en hun haartjes naar buiten toe. Het is allemaal wat onvoorstelbaar.

geweldig. Ja, muziek om nooit meer te vergeten hier bij Radio Sebris, London Beat was dit. En ja, die brachten toch plaatjes en die geen gaatjes vulden, maar wel enorm veel harten gevuld hebben. En dat gebeurt allemaal op Radio Sebris, Europe's number one radio. Dit ook trouwens. Don't leave me this way. Thelma Houston.

Yeah, Don't Leave Me This Way van Thelma Houston. En dat komt allemaal uit 1900. Even kijken hoor. Even kijken. 1976 om precies te zijn. Ja, de volgende plaat die wilde ook al starten, maar dat is even niet de bedoeling. Ja, het is allemaal wat. Vandaag, vrijdag 19 juni, zal de derde editie Smaakvol Spakenburg plaatsvinden in het gezellige centrum van Spakenburg. Dat wordt beren gezellig, daar kan niet missen. Bij de horeca rondom het Spuiplein proef je de lekkerste hapjes en wijnen van de wijnproeverijen en gaan ze maar door. Geniet van de smaakvolle gerechten, geniet van gezelligheid, lekker eten en gaan ze maar door. Hoe laat? Het gebeurt allemaal om 3 uur vanmiddag tot en met 10 uur 's avonds. Ja, het is wat. In ieder geval, ja, het is wel heel bijzonder hoor, die dag daar. Want je kan namelijk betalen met hele speciale munten. 3 euro kost 1 muntje. En daar kan je uit je eigen nieuwe limited edition proeverij, wijnglas, het nodige wijn drinken en al dat soort dingen meer. Ja, het is wat. Warm Hot Summer in Seabreeze Radio. En dat doen we zeker. Hier is een hele mooie nieuwe plaat van... Even kijken. Guus.

0: van Guus.
1: Van Ginkel. Ja, die Guus, die kan er wel van. Heerlijk. Ja, een applaus op de achtergrond, daar mag je ook best wel doen. Goed, leuk. Hier op Radio Seabreeze, Europe's number one. Seabreeze
2: AM. The home of golden oldies.
3: Your golden oldies station.
1: Ja, en hier is Patricia Pai. Ze vraagt zich af, hè. Who's that lady with my man?

0: Ja, heerlijk hè. Een plaatje van Patricia Payne. Hoe is dat lady with my man? Ja, het zou je gebeuren dat je man met een andere vrouw ziet lopen. Of net andersom. Bijvoorbeeld je vrouw met een andere man ziet lopen. Dan denk je ook bij jezelf. Hey, wat mot dat daar allemaal, joh.
1: Heerlijk, die koffie met gebak. En met Tom Polderman.
0: Heerlijk, hè? Die koffie met gebak. En met, ik zei, geen Tom Polderman. Maar kijken we op de klok. Wat zien we dan? Het is bijna 11 uur. Luister, vrienden. Het gaat sneller, zo'n uurtje. Het is onvoorstelbaar. Het is om voor je het weet. Goed, ja. Morgen ben ik er weer met...

nieuwe aflevering. Dan is het zaterdag en ja, dat wordt gezellig. En overmorgen mag je niet vergeten, hè? Dan is het zondag de 21ste, hè? Geloof het of niet. Maar dan hebben we namelijk ja, iets heel speciaals. Op zondag dan hebben we namelijk, ja, geloof het of niet, Vaderdag. Voor alle vaders onder u. En ja, wie weet gaan we daar wel leuke plaatjes voor draaien. Voor de papa's onder de luisteraar van Radio Siemens. Goed, wat mij betreft. Ik hoop dat u genoten heeft van deze aflevering van Koffie Compleet. En ik kan alleen maar zeggen, een hele fijne dag verder. Zometeen veel plezier met Wiebe en tot morgen. Dag!

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Libanon zijn afgelopen nacht zeker 18 mensen omgekomen door Israëlische luchtaanvallen. Dat meldt het Libanese staatsnieuws NNA. Het zijn de dodelijkste aanvallen in Libanon sinds het akkoord tussen de VS en Iran, waarin ook een einde aan het Israëlische geweld is toegezegd. Het Israëlische leger geeft de gebruikelijke verklaring dat het aanvallen uitvoerde op Hezbollah-strijders en infrastructuur in Zuid-Libanon. Iran heeft nog niet gereageerd op de aanvallen. Verschillende sectoren in ons land blijven last houden van de nasleep van de oorlog in het Midden-Oosten, ook nu Iran en de Verenigde Staten een voorlopig akkoord hebben gesloten. Dat meldt ABN AMRO in zijn nieuwe sectorprognose. Vooral de industrie, transport, bouw en de vrije tijdsbranche lopen extra risico's. Ondernemingen blijven daardoor kwetsbaar voor hogere energie- en transportkosten, materiaalschaarste, hogere rente en stijgende loonkosten. De Autoriteit Consument en Markt, ACM, stelt een retourknop verplicht voor webwinkels. De knop waarmee bestellingen binnen 14 dagen na ontvangst kunnen worden teruggestuurd, moet duidelijk zichtbaar zijn en makkelijk te vinden. De regel komt voort uit een nieuwe EU-richtlijn en geldt dan ook in de hele EU. Als webshops zich niet aan de nieuwe regel houden, kunnen ze uiteindelijk een boete krijgen. De ACM gaat voor het toezicht gebruik maken van meldingen van consumenten. De Europese Commissie krijgt groen licht om zich te beschermen tegen oneerlijke handel uit landen als China. Als het nodig is, mag daarvoor een nieuw handelsinstrument in het leven worden geroepen. Zo spraken de Europese leiders af tijdens de EU-top in Brussel. China is een dominante speler in Europa doordat het eigen bedrijven subsidies geeft en voorttrekt, waardoor het goedkoper kan produceren. De EU-top gaat vandaag verder, onder meer over de meerjarenbegroting. Het weer. De temperatuur loopt snel op. Rond het middaguur is het al bijna 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht, veel drinken, schaduw en niet te actief zijn dus. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
8: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar 7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
9: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij Astro TV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939 of ga naar www.astrotv.nl.
10: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
11: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.
12: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
13: Hallo, daar zijn we weer.
14: Jongen, jongen, wat een herrie met je. Wat een herrie.
13: Koud, hè?
15: Alleen de allermooiste muziek hoor je hier. Ja, hier.
16: Op mijn schaaf, te gek. Echt wel heftig, hoor.
17: Landgenoten.
18: Lekker stemmetje, even overnieuw.
19: Binnen zonder kloppen.
20: Beetje vreemd,
19: maar
20: lekker. Waar is iedereen dan? Hallo?
21: Dit is Binnen zonder kloppen met Wiebe Christ.
22: Goedemorgen.
23: Kom op, maar joh.

0: Radio Sea Breeze 1098 en 1395 AM.
1: Goedemorgen en welkom bij Binnen Zonder Kloppen, het meest gevarieerde radioprogramma van het noordelijk halfrond. Met dank aan de collega's die vanmorgen al om 7 uur zijn begonnen. Het vijfde programma op deze Sea Breeze dag zit weer stampvol nostalgie. En ik ben de beheerder van dit uur Wereldradio. Mijn naam is Wiebe Christ. Tot 12 uur kun je genieten van drie handen vol met hits die gemiddeld als stevig worden gezien vandaag. Gemaakt door een gezelschap bestaande uit The Doors, Europe, Blue Cheer, Claude François, Vanity Fair, The Troggs, Derek and the Dominoes, Jack van Paul, The Cats, Carl Shader, The Babies, America, Alan O'Day, Marty Robbins en we openen vandaag met Colin Blunstone en Andorra, die 26e werd in 1973. Hij vormde in 1964 samen met toetsenist Rod Argent, gitarist Paul Atkinson, bassist Chris White en drummer Hugh Grandy de band The Zombies. De bekendste hits waren She's Not There, Tell Her No en Time of the Season. Toen de band uiteenviel in 1968 ging Colin solo onder het pseudoniem Neil McArthur. De tweede single in de show is gemaakt door de country en western zanger Marty Robbins uit Glendale, Arizona. Hij maakte ook 16 films tussen 1957 en 1987 en had al eens pole position bij de NASCAR races. The Story of My Life werd geschreven door Burt Bacharach in 1957 en haalde de eerste plaats.

het eerste triootje, stevig van toen, non-stop, zijn te gast, de Britse band The Babies, met Isn't It Time, die in 1977 de vierde plaats haalde. De Roosendaalse jazzmuzikus en club-eigenaar Jack van Pol met Ketchup, uit 1972. En nu eerst The Trucks uit Andover, Hampshire, met de geflopte Easy Loving, uit 1968.

Europaradeplaats werd sinds mei 1976 uitgezonden door de Tros. En wat er hier is overgebleven is de Europaradeplaats. Die kiezen we dagelijks en die komt uit een van de Europese landen. En vandaag is dat Frankrijk. De Parijse Clo-Clo, de alias van zanger Claude François met Écoute ma chanson, dat in 1978 de 10e plaats haalde, gaan we draaien. Hij introduceerde in Frankrijk ook het fenomeen van danseressen op een podium, vooral bekend als de Claudettes. Na zijn carrière als zanger was hij ook ondernemer. Hij richtte onder meer het jongerenmagazin Podium op, een modellenbureau, het erotische tijdschrift Absolu en zijn eigen parfumlijn Au Noir. Hij overleed in 1978 en werd maar 39 jaar.

In het tweede triootje van drie non-stop hebben we de Engels-Amerikaanse rockband Derek and the Dominos met Eric Clapton kunnen plaatsen en Laila uit 1971, de Zweedse rockband Europe en Rock the Night en Alan Earl O.J. met Undercover Angel, dat in Amerika nummer 1 werd in 1977 en werden er meer dan 1 miljoen van verkocht.

Zometeen de Cats, die een aantal nummers in Amerika hebben opgenomen en in 1975 uitbrachten op het album Come Sunday. In 1971 was Country Woman de single B-kant van One Way Wind. Country Woman klinkt uit handen van de Amerikaanse producer en arrangeur Al Capps vandaag even heel anders. Het tempo is sneller en er is meer plaats voor piano en orgel. Ik had dat nog nooit gehoord, is leuk hoor. Komt zo. Nu eerst rockband America uit Londen met de Ventura Highway uit 1972.

In het derde triootje, 1968, classics non-stop zijn gepland. The Blue Cheer and Just a Little Bit. The Doors met Love in the Streets. En nu eerst Vanity Fair en I Live for the Sun. Allemaal tippers uit 1968.

De afsluitende instrumentale is gemaakt door Latin jazz muzikant Cal Tjader en zijn trio uit St. Louis en de Whiffen Poof Song van het album Soulbird uit 1965. Hij bespeelde veel en graag slagwerk, maar ook piano en vibrafoon. Met dit deuntje gaan we naar de 12 uur Radio Nieuws, gevolgd door Bart de Zwart en de Middag Breeze. Maandagmorgen om 11 uur ben ik er weer met een nieuwe BZK. Vol verrassende, interessante en swingende uitsmijters van toen en nu op Radio Seabreeze. Een prettig weekend toegewenst en stay with us. Always your marvelous music station, 24 hours a day. Europe's number one.

0: Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Libanon zijn afgelopen nacht zeker 18 mensen omgekomen door Israëlische luchtaanvallen. Dat meldt het Libanese staatsnieuws NNA. Het zijn de dodelijkste aanvallen in Libanon sinds het akkoord tussen de VS en Iran, waarin ook een einde aan het Israëlische geweld is toegezegd. Het Israëlische leger geeft de gebruikelijke verklaring dat het aanvallen uitvoerde op Hezbollah-strijders en infrastructuur in Zuid-Libanon. Iran heeft nog niet gereageerd op de aanvallen. Het kabinetsbesluit om tijdens de eerste coronagolf geen bezoek meer toe te staan in verpleeghuizen kwam als een verrassing voor de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Dat zei toenmalig hoofdinspecteur curatieve gezondheidszorg Marina Eckenhausen tijdens haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. De inspectie had liever vooraf van de ingrijpende maatregel geweten. Er is door de inspectie niet gecontroleerd op handhaving van het verbod. Het is vanaf 1 juli niet meer mogelijk om een anonieme OV-chipkaart aan te schaffen. De chipkaart is inmiddels technisch verouderd en wordt ook overbodig nu mensen ook met hun betaalpas en de nieuwe OV-pas kunnen reizen. De maatregel is de eerste stap naar het volledig stopzetten van de OV-chipkaart eind volgend jaar. De anonieme OV-chipkaart blijft tot die tijd wel geldig. Een kwart van alle ritten in het openbaar vervoer wordt inmiddels met de betaalpas betaald. Een chipmachinefabrikant ASML wordt door het Amerikaanse ministerie van Handel beschuldigd van illegale levering van chipmachines aan China. Er is geen bewijs geleverd voor de aantijging. ASML ontkent dan ook stellig. Volgens het bedrijf is het onmogelijk dat China een van zijn machines in handen heeft. Ze zijn niet ongemerkt te vervoeren en ook niet te bedienen zonder specialistische kennis. De machines van ASML maken chips die onder andere nodig zijn voor de ontwikkeling van AI. Het weer. Veel zon, weinig wind en al bijna 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Veel drinken, schaduw opzoeken en niet te actief zijn dus. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
8: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Ze zijn er nog. Radiozenders die het vertrouwde oude middengolfgeluid laten horen en niet gebonden zijn aan moordende luistercijfers. Radio Seabreeze zendt uit vanuit Friesland en Noord-Holland op AM en internet. Je kan ons ondersteunen door een aankoop in de webshop te doen of als liefhebber van vrije radio een donatie te doen via radioseabreeze.nl/donatie. Radio Seabreeze, het geluid van vrije radio.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

1985. Die hele mooie van de Waterboys. De hit. En de hits waar jij van houdt, die hoor je in Bart's Middle Breeze. The Hall of the Moon was dat. Een hele goede

uur binnen zonder kloppen. En wij gaan verder met Bart Smiddlebreeze, met Genesis onder andere, Jackie Graham. En ik zie ook de Contours voorbij komen. Maar nu eerst Marvin Gaye,

0: die kan uithalen. Mart Hoogkamer, jij bent gemaakt voor mij. Nationaal product hier op Radio Sybaris. Met de romantische van Linda Ronstadt en Errol Neville.
1: Look at this face. I know the years are showing.

Praatplaten, dat zijn platen waarover gesproken wordt hier bij Radio Cyprus. That's All van Genesis. En die komt uit 1983 en is een van de bekendste nummers van het album Genesis. Met de herkenbare zang van Phil Collins en een aanstekelijke melodie wist de band opnieuw een groot publiek te bereiken. Het nummer combineert pop en rock op een toegankelijke manier zonder het typische Genesis-geluid te verliezen. Een tijdloze klassieker die nog altijd heerlijk wegluistert. In Bart's Middle Breeze, Genesis, hier is

grote hit van Softcell uit 1991, Untainted Love. En dit is een vreemde 18e bijt. Namelijk die van Gabriel Rios. Hier is Broad Daylight.

draaien ze nog steeds de platen van Madonna. Omdat dat natuurlijk de grote hits zijn. 1987 hoorde je Who's That Girl? Romantische klanken nu. Een Dream Sessions momentje met She

Veel gedraaid in de Nederlandse discotheken. Set Me Free was dat van Jackie Graham, nummer uit 1986. Straks nog de plaatpraat, maar nu eerst Royce Wise. Hier is Car Wash.

0: en Do You Love Me. En die komt uit 1962. En is een van de bekendste nummers uit de rijke geschiedenis van Motown Records. Het nummer werd geschreven en geproduceerd door Barry Gordy en zit vol energie vanaf de eerste noot. Dankzij de aanstekelijke beat en het enthousiaste refrein groeide het uit tot een echte dansklassieker. Een tijdloze soulhit die nog altijd onmogelijk stilzitten maakt. Dit zijn de Contours. Do You Love Me? The Sea Breeze,
1: plop, plop. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

altijd mooi. De muziek uit de 80e jaren. Dit was er een 1986. Rod Stewart hoorde je. Every Beat of My Heart. Om toon daarvoor met een beetje van mij. En daarmee zijn we wel aan het einde gekomen van dit radioprogramma. Straks na 1 uur luidt Ger de Rooy natuurlijk weer het weekend voor jou in. Wij wensen je vast een fijn weekend.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Limburg geldt vanaf 3 uur vanmiddag code oranje vanwege aankomend noodweer. Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten die tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. De waarschuwing geldt tot 7 uur vanavond. Er wordt niet uitgesloten dat code oranje later in meer provincies gaat gelden. In de rest van het land geldt nu code geel. Eind van de middag is er kans op zware onweersbuien met hagel en veel regen en wind. Afghaanse tolken die in Afghanistan voor Nederlandse militaire en overheidsmissies hebben gewerkt, krijgen geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. De groep heeft een brief ontvangen waarin wordt verwezen naar het Europees Asiel- en Migratiepact dat vorige week in werking is getreden. De groep, die uit Afghanistan moest vluchten door hun werk voor Nederland, gaat nu vragen om een uitzonderingspositie. Zij stellen nooit meer terug te kunnen keren naar hun land. Het is vanaf 1 juli niet meer mogelijk om een anonieme OV-chipkaart aan te schaffen. De chipkaart is inmiddels technisch verouderd en wordt ook overbodig nu mensen ook met hun betaalpas en de nieuwe OV-pas kunnen reizen. De maatregel is de eerste stap naar het volledig stopzetten van de OV-chipkaart eind volgend jaar. De anonieme OV-chipkaart blijft tot die tijd wel geldig. Een kwart van alle ritten in het openbaar vervoer wordt inmiddels met de betaalpas betaald. Een chipmachinefabrikant ASML wordt door het Amerikaanse ministerie van Handel beschuldigd van illegale levering van chipmachines aan China. Er is geen bewijs geleverd voor de aantijging. ASML ontkent dan ook stellig. Volgens het bedrijf is het onmogelijk dat China een van zijn machines in handen heeft. Ze zijn niet ongemerkt te vervoeren en ook niet te bedienen zonder specialistische kennis. De machines van ASML maken chips die onder andere nodig zijn voor de ontwikkeling van AI. Het weer. Veel zon, weinig wind en al bijna 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Veel drinken, schaduw opzoeken en niet te actief zijn dus. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: Geen stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
3: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
4: Oh, oh, de 1395 HM is er even niet.
5: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
6: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. Het begint al op vrijdagmiddag. Weekend Radio. Met Ger de Rooij.

0: Help is on its way, inderdaad, ja. Je vrijdagmiddag hulpje op de radio. Weekend Radio, op weg naar je weekend. En de Little River Band, Music from Down Under. Lekker hoor, om je vrijdagmiddag zo mee te beginnen. Ja, voor sommige mensen is het al weekend, hè. Nou, veel plezier. Geniet ervan. Voor andere mensen, die moeten nog even een paar uurtjes, hè. On the Beat draaiden we trouwens ook nog van de BB&Q Band als eerste plaats. Hè? Dan ben je weer helemaal op de hoogte. En danken wij Bart de Zwart voor het voorgaande uurtje hier op Radio Seabreeze. De Middag Breeze, hij is aanstaande maandag weer terug. Voor een week lang het lunchprogramma. Goedemiddag.
1: Vrijdagmiddag. Bijna weekend. Seabreeze AM. What? Met Ger de Rooij.

0: Als jij het beste uit je radio wilt halen, blijf dan op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via onze website. Met informatie over onze DJ's, programma's en uitzending gemist.
1: www.radioseabreeze.nl.
2: Dit is Weekend Radio.

Het was een liedje van het goede doel oorspronkelijk. En nou, ze hadden René Vroger uitgenodigd om het te zingen. Ja, en dan viel er niet mee om het op te nemen, hè? René was niet zo gewend om Nederlandstalig te zingen in die tijd. Hij had al wel wat hits gehad. Het was allemaal Engelstalig. Ja, viel dus niet mee om dat goed op de plaat te krijgen. Heb ik wel eens ergens gelezen, geloof ik, in het boek van Henk Westbroek. Ja, alles kan een mens gelukkig maken. Het werd een dikke nummer 1 hit, volgens mij. Aan het eind van de jaren 80. Ja, dan zie je maar, het kan verkeren, hè? Ja? Volgens mij hebben ze die zelf nooit gehad, hè? Een nummer 1 hit, het goede doel. Ja. We waren wel samen met René Vroger, ja. En daarna is René natuurlijk ook nog wel wat vaker Nederlandstalig gaan zingen. Ja, wat wil je, hè? Als je ouders een van de bekendste cafés van Amsterdam hebben. Bolle Jan. Heel klein kroegje trouwens. En dat was geweest. Ja, ook nog Friday on My Mind draaiden we van de Easy Beats. En dat is een veelgedraaide plaat op vrijdagmiddag hier in Weekend Radio. Die draaien we regelmatig. Ja, ik weet ook niet meer om. Hè. Friday misschien. Hè. Klinkt gewoon lekker. Even de leukste plaat uit de jaren 60. Vind ik uit een goed bouwjaar. 66.

Monaco. Wat? Ja, ja, een beetje gek, een beetje lekker, een beetje zomers. And Sing It Back. En nu even een moment van rust in de show. Mooi liedje van Linda Ronstadt.

0: Radio Seabreeze. Wij bewijzen dat AM leeft.
1: Een beetje gekrast uit dikke Gerrits platenkast.

0: Hubert Lee Robb.
1: Wauw!
0: Het is net zo'n Koolse kater, hè? Met zijn klokkenspel en zijn maillot aan. Hij was ooit zanger bij Van Halen. Toen speelde ze heel wat steviger muziek. Maar deze was ook leuk. Een leuke cover van de Beach Boys hit California Girls. Goedemiddag. Tijd voor de historische alarmschijf.
2: Seabreeze.
3: Met de historische
4: alarmschijf.

0: De historische alarmschijf van Bruce Springsteen dit keer. En dat was hij op 22 juni 1985 met Born in the USA. Stond hij toen 1 week op nummer 1 in de tipparade. De week erna komt de plaat nieuw binnen in de Nederlandse top 40. En The Boss scoort met Born in the USA. Randje top 10 in Nederland. Nummer 10 inderdaad. En 9 weken genoteerd in de Nederlandse top 40. Er zouden nog vele, vele hits volgen. Alleen al van dat album Born in the USA kwamen er iets van 4 of 5 singles. 2 nummer 1 hits. Dancing in the Dark. I'm on Fire. En ook nog Glory Days werd op single uitgebracht. Echt goed album. Een van de iconische albums uit de jaren 80. En ja, je weet het, volgende week vrijdagmiddag komt er weer een historisch alarmschijf voorbij. Dan gaan we weer graven in het archief. En alleen de allerbeste komen terug op de radio.
1: Oké, okay,
0: zoals ook deze. The Isley Brothers. Who's that lady?

een eeuwigheid niet meer gehoord, deze van Rutje Kort. En ik ga door met leven. Nou, heel verstandig, Rut. Het liedje werd geschreven destijds door Ella Driessen. Ken je die nog? Van Spargo vroeger, weet je wel. Hè? Ella Driessen, ja. Hij was die blonde, weet je wel. Hij deed ook later veel voor andere artiesten. Onder andere dit liedje dus. Rutje Kort. Ook nog Prince en I Wanna Be Your Lover. And Who's That Lady van de Isley Brothers hier op vrijdagmiddag.

0: Arcade.
1: Radio Seabreeze op vrijdagmiddag.
0: Voilà.
1: Wat hebben we nog meer voor je in petto? Straks tussen 2 en 4 de Friday Boost. Alex van Sloten. De Middle of the Road Show volgt. Van 4 tot 5 met Hans de Knecht. Van 5 tot 6 de Beukerin Jacob Beuker. Rockwave is er vanavond. Van 6 tot 7 met Wim de Groot. En van 7 tot 9 vanavond. Thank God it's Friday. Met Wiebe Barkey en Lawrence Kwaadvlieg. Ja, ja. Maar zover is het nog lang niet. Even een paar uurtjes... De vrijdagmiddag door, hè? Op weg naar je weekend. Veel plezier zometeen na tweeën met Alex van Sloten in de Friday Boost. En wij spreken elkaar zondagavond weer voor een nieuwe Sunday Grooves. Klaartje achter met deze onder andere van Norman Greenbaum. Wat een naam, hè? Spirit in the Sky.

0: met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Limburg geldt vanaf 3 uur vanmiddag code oranje vanwege aankomend noodweer. Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten die tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. De waarschuwing geldt tot 7 uur vanavond. Er wordt niet uitgesloten dat code oranje later in meer provincies gaat gelden. In de rest van het land geldt nu code geel. Eind van de middag is er kans op zware onweersbuien met hagel en veel regen en wind. Afghaanse tolken die in Afghanistan voor Nederlandse militaire en overheidsmissies hebben gewerkt, krijgen geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. De groep heeft een brief ontvangen waarin wordt verwezen naar het Europees Asiel- en Migratiepact dat vorige week in werking is getreden. De groep, die uit Afghanistan moest vluchten door hun werk voor Nederland, gaat nu vragen om een uitzonderingspositie. Zij stellen nooit meer terug te kunnen keren naar hun land. Meerdere leden van de Maatschappelijke Raad Schiphol zijn opgestapt. Zij vinden dat de opzet van de raad niet goed de belangen van alle omwonenden kan behartigen. Leden vertegenwoordigen omwonenden van specifieke start- en landingsbanen, waardoor deelbelangen ontstaan. Ook zou er te weinig gedaan worden om de Schiphol-lobby buiten de deur te houden. De Maatschappelijke Raad Schiphol werd in 2023 opgericht en geeft het kabinet gevraagd en ongevraagd advies. En het aantal vastgestelde ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda is gestegen naar bijna 900. De Congolese regering noemt 232 doden, in Oeganda zijn er 2 doden. Het aantal ebola-gevallen neemt nog steeds wekelijks toe. Momenteel lopen er experimenten met verschillende behandelingen, er is echter nog geen goedgekeurd vaccin of medicijn in omloop. De Europese Unie komt met een financieel hulppakket van 493 miljoen euro. Het weer. Veel zon, weinig wind en meer dan 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Veel drinken, schaduw opzoeken en niet te actief zijn dus. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl, de online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
4: Start de motor! De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
8: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
9: Oh, oh, oh, de 1395 HM is er even niet.
10: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
11: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: laten we gewoon eens even lekker vrolijk gaan beginnen met de muziek van Shaking Stevens, This Old House. En deze Shaking Stevens kwam eigenlijk uit Wales en heette Michael Barat. Doe ik Gerrit Roy even bedanken voor zijn weekend radio. Mijn naam is Leo Schipper, helaas geen Alex van Sloten, maar het blijft natuurlijk gewoon de Friday Boost.
1: Vergeten hits en de lekkerste goldies. Natuurlijk op Seabreeze AM.

in ieder geval een beetje een opsomming van datgene wat er gaat gebeuren het komende uur. Leuk dat je er in ieder geval bij bent. Het is behoorlijk warm, maar daar gaan we niet over klagen. Gewoon lekker muziek maken uit de jaren 70 en de jaren 80. Nou, om te beginnen maar eens even door met 1987 met Kok Robin. Hier is Just Around the Corner.

Dit was natuurlijk Roxy Music. En band die opgericht is in het jaar 1970 door Brian Ferry en Brian Eno. En van die laatste heb ik wel eens wat muziek gehoord. En dat was behoorlijk alternatief. Maar Brian Ferry is in ieder geval vrolijk doorgegaan met hits maken. Rond ook Love is the Drug, Jealous Guy en Avalon. En ook zeker deze uit het jaar 1979, Dance Away. En we gaan lekker door met heerlijke muziek. En daarvoor gaan we door naar het jaar 1985 met Alison Moyet. Hier is That's the Old Devil Called Love.

ging even terug naar het jaar 1975. Dat met ene meneer Jim Kilstra. En hij haalde wel een hele grote nummer 1 hit mee met het nummer Swing Your Daddy. Deze Jim Kilstra, dat was dus een Amerikaan. En eigenlijk heeft hij maar 1 hit gescoord. En dat was dus deze. Wordt ook wel eens een soort eendagsvlieg genoemd. Je luistert gewoon natuurlijk naar Radio Cyprus en de Friday Boost. En dit keer eventjes niet met Alex van Sloten, want die is helaas aanwezig. Maar mijn naam is Leo Schipper en ik ben bij je in ieder geval tot aan 4 uur. En we doen gewoon precies hetzelfde tussen de jaren 70 en 80. En zoals de volgende, afkomstig van Veronica Unlimited. En eigenlijk een Nederlands groepje met allemaal later bleek Duitse zangeressen. En die zingen What Kind of Dance Is That? En dat uit het jaar 1977.

En dat was een klein beetje het begin van de Deutsche Welle. Wat een beetje in het jaar 1979 begonnen is met natuurlijk de muziek van Kaya's Toetsvloek en Bruto Sociaal Product. En dat was in ieder geval een hit in 1982. Moet ik even naar buiten kijken. En laten we beginnen met een open deur, want vandaag is het zonnig en heet. De temperatuur loopt op tot 28 graden direct aan zee, tot lokaal 36 graden in het zuidoosten. En dan door de hoge luchtvochtigheid is het daarom ook erg benauwd. De zuidenwind is zwak tot matig. Eind van de middag vormen zich mogelijk stevige buien. En u heeft het misschien al, je hebt het misschien al gehoord, het code geel is afgegeven. Dat betekent onweer, hagel en windstoten. Goed, lekker vrolijke muziek hier allemaal op Radio Sybris. En ik ben mijn naam is Leo Schipper en je luistert altijd naar het programma. Wat anders gepresenteerd wordt door Alex Versloten, de Friday Boost. Maar dit is Dawn.

dan kijk je naar in het jaar 1988 met Ofra Haza in Nin Alu, zo heet het nummer. En volgens mij zingt ze dat half in het Hebreeuws en ook nog een beetje in het Engels. En we blijven nog even een klein beetje in de jaren 80. Want voor de volgende gaan we naar het jaar 1982. Gewoon heerlijk genieten. En dan ben een man met een best wel hoge stem. En daar vergelijk ik mezelf er altijd wel een beetje mee. John Anderson, hier is Surrender.

0: verleden voor de luisteraars uit het heden.
1: Hello, you good-looking thing, you. Yeah, huh? Now, this is the killer speaking. Do I like what?

luisteren. Hij in de plaats van zogenaamd The Killer, maar zo noemde hij zich, Jerry Lee Lewis. En die heeft natuurlijk met name muziek gemaakt in de jaren 60. Maar we draaien natuurlijk plaatjes uit de jaren 70 en 80. En het is toevallig net een plaatje wat nog in de jaren 70 is uitgebracht in het jaar 1972. Chantilly Lace. Goed, voor de volgende gaan we richting de jaren 80 met Rosie van John Armour 2.

Maxine Nightingale, Right Back Where We Started From. Een nummer wat geschreven is door J. Vincent Edwards. Die haar ooit eens een keer vroeg om dat te gaan zingen. Dat had ze in een West End productie een overtuigende zong had gezongen. En dacht zo van, weet je wat, laten we daar eens een mooie hit van gaan maken. Nou, dat is het zeker wel geworden. En we gaan lekker door met muziek. En voor de volgende jumpen we, springen we weer richting het jaar 1980. En 1986 om precies te zijn. En dat gaan we doen samen met natuurlijk de Doobie Brothers. Er is

had ik nog altijd gedacht hebben dat de band Octopus Nederlands was. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Ze komen uit Vlaanderen en dat was eigenlijk een beetje een combinatie met een aantal Britten. En ze hebben zelfs een klein beetje zeezender historie, want ze kregen hun eerste wafelcontract van Wafelbakker, die eigenlijk ook eigenaar was van Radio Miermico. Sylvain Tech, jawel. Leuk dat je geluisterd. We gaan verder met muziek en we blijven nog een beetje in de soort van Spaanse sferen. Demasiado Corazón, oftewel Too Much Heart. En zo zingt dat in 1984 Mink de Ville.

En even terug gaan naar het jaar 1984. Dat was met Mink the Feel en Too Much Heart of Trouble Dim en Shadow Corazon. En ik kijk naar de klok, het is al hier bijna 3 uur. Ben ik het wel nog één plaatje kunnen doen? Voordat we schrijven direct gaan luisteren naar het nieuws en natuurlijk wat berichten. Maar na 3 uur ben ik gewoon weer bij je terug. En tot die tijd gaan we nog even luisteren naar een stuk afkomstig uit het jaar 1974 van de Three Talk Night. The show must go on.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het kabinet wil het verheerlijken van terrorisme strafbaar maken. De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat onder meer het verspreiden van IS-video's en het openlijk steunen van terroristische organisaties verbiedt. Overtreders riskeren maximaal 2 jaar cel of een hoge boete. Volgens justitieminister Van Weel moet de wet radicalisering tegengaan, vooral online. Critici zijn bang dat de vrijheid van meningsuiting onder druk komt te staan, maar volgens de minister vallen demonstraties niet onder de wet. De Britse premier Keir Starmer roept zijn partij Labour op om de gelederen gesloten te houden. Zijn rivaal, burgemeester van Manchester Andy Burnham, won een parlementszetel en is daarmee een stap dichter bij een leiderschapsstrijd. Hij wil Starmer opvolgen als premier, maar kan dat pas doen als hij officieel parlementslid is. Ook heeft Burnham de steun nodig van minstens 20% van de Labour-fractie. Starmer wordt steeds minder populair, maar zegt zijn leiderschap te zullen verdedigen. Meerdere leden van de maatschappelijke raad Schiphol zijn opgestapt. Ze vinden dat de opzet van de raad niet goed de belangen van alle omwonenden kan behartigen. De leden vertegenwoordigen omwonenden van specifieke start- en landingsbanen, waardoor deelbelangen ontstaan. Ook zou er te weinig gedaan worden om de Schiphol-lobby buiten de deur te houden. De maatschappelijke raad Schiphol werd in 2023 opgericht en geeft het kabinet gevraagd en ongevraagd advies. En de Japanse autoriteiten onderzoeken 6 grote ijsfabrikanten vanwege mogelijke prijsafspraken. De bedrijven zouden jarenlang prijsverhogingen hebben afgestemd en daarmee de concurrentieregels hebben overtreden. Volgens onderzoekers werden populaire ijsjes vaak tegelijk en met hetzelfde bedrag duurder. Het nieuws zorgt voor woede onder consumenten die denken jarenlang te veel te hebben betaald. De betrokken fabrikanten werken mee aan het onderzoek van de Japanse mededingingsautoriteit. Het weer, toenemende bewolking met van het zuiden uit een paar regen- of onweersbuien. Het is zeer warm met temperaturen van 28 graden aan zee tot 36 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
12: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
13: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: tweede uur begonnen maar eens even met een stukje muziek afkomstig uit het jaar 1973. Dat van de formatie Redbone. Wounded Knee. En dat was eigenlijk een nummer wat een beetje natuurlijk verwezen natuurlijk naar de Indiaanse afkomst van een aantal van de leden. Goed, vorige uur was ik een klein beetje in de war met de muziek, dus we doen het gewoon nog een keer.
1: Vergeten hits en de lekkerste goldies. Natuurlijk op Seabreeze AM.

Welkom in ieder geval natuurlijk bij de Friday Boost. En dat op deze vrijdag de 19e juni van het jaar 2026. Alex Versloten is er helaas vandaag niet. Dus mijn naam is Leo Schipper. En ik ga het voor je verzorgen nog een uur lang. Met de muziekjes natuurlijk afkomstig uit de jaren 70 en de jaren 80. Voor deze gaan we naar het jaar 1983. Natuurlijk een hele grote hit van iemand anders dan Michael Jackson. Met name natuurlijk bekend geworden natuurlijk door de fantastisch mooie videoclips die toen gemaakt werden. En dat was in die tijd best nog wel bijzonder. Hij gooit er in ieder geval heel veel geld tegenaan. Dat heeft in ieder geval de moeite gekost. Beat it hier.

Jesse La Femme. Zat er ook achter Ed Simon. Dat is denk ik een ander deel van het nummer geweest. Want dat duurde eerst zo'n beetje, ja, zeg maar ruim 5 minuten. Ik ga hem niet allemaal draaien. Dat van de Dr. Bussard Original Savannah Band. En dat is een band die oorspronkelijk afkomstig was uit de Bronx, uit New York. Goed, we gaan door met muziek. Dit keer uit het jaar 1985. Ook dat is wel een vrij lange versie die ik een beetje ga moeten inkorten van de Simple Minds. Hier is Don't You Forget About Me.

wel heerlijke muziek. Dat afkomstig van de Digimans Band. Die natuurlijk zo'n beetje midden jaren 70 allerlei, dat ze maar rustig een beetje maffe plaatjes maakten. Waaronder dus ook deze, Die Opera. 1975. En daarmee natuurlijk een beetje wat zie je omschrijven als een Pavarotti-achtige intermezzo. En een nummer wat tenminste gebaseerd is op een stukje klassieke muziek van Frans de Fonsoupé. En dat genaamd is de Leuchte Cavalerie, jawel. Heerlijke muziek hier natuurlijk op Radio Sybris. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Leo Schipper. En ik ben bij je tot aan 4 uur vanmiddag. Dan even in de plaats van Alex van Sloten. Helaas niet aanwezig. Komend Kerstmis is Love is What I Want. Dat uit 1979.

deze temperaturen ga je misschien toch wel een klein beetje denken aan een mooi zonnig eiland ergens. Bijvoorbeeld in de Middellandse Zee, La Isla Bonita. En Madonna die zong erover in het jaar 1987. In de tijd dat ze zo'n beetje de ene hit naar de andere scoorde. Ja, tegenwoordig is het allemaal wat minder. Ze probeert het nog altijd, maar volgens mij is ze niet meer zo'n succes als dat ze vroeger was. Moeten we even naar het weer kijken, want vandaag is het in ieder geval zonnig en heet. Temperatuur loopt op tot zo'n 28 graden aan zee tot 36 graden in het zuidoosten. En dat door de lucht, hoge luchtvochtigheid is het erg benauwd. De zuidenwind is zwak tot matig. En eind van de middag vormen zich mogelijk stevige buien met onweer, hagel en windstoten. En ook in de avond en komende nacht is er kans op buien. En morgen winnen zon en wisselen zon en stapelwichten elkaar. Stapelwolken moet ik zeggen, elkaar af. Jawel. Je raakt er helemaal van appie, van appie pro, jawel. Heerlijke muziek hier op Radio Cyprus. Voor de volgende gaan we naar het jaar 1974 met de 3 Degrees. Hier is de Year of Decision.

Roberto Giacchetti en de Scooters, I Saved the Day. Hit uit het jaar 1984. En het wordt een beetje omschreven als een middelbare schoolbandje. En dit was dan misschien toch ook wel een enige hit. En de naam die werd een beetje afgeleid zeg maar, door de toetserist Robert Jack. Dat werd dus Robert Giacchetti. En inderdaad... De Scooters, dat werd een beetje gebonden aan het feit dat Giacchetti dan misschien weer een beetje een Italiaanse naam was. Ja, zo krijg je dan een groepnaam bij elkaar. De heren hebben in ieder geval gespeeld tussen 1980 en 1990. En hartstikke ontzettend, dankjewel. Goed, we gaan weer even een beetje richting de disco. Daarvoor gaan we naar het jaar 1978 met Jimmy Bohorn. Dance Across the Floor.

0: bewijzen dat de AM...
1: Wij bewijzen dat de AM wel kwaliteit heeft.
2: En toen had er nog iets moeten komen, maar er was een heel stukje stil tussen, want het begint heel stilletjes. Van Pieter Gabriel en de nummer Sledgehammer uit het jaar 1986.

hij heeft een uitspraak gedaan in de zin van My name is Peter Gabriel and primarily I make noises and ideas. Hij was natuurlijk een beetje de creatieve geest achter de band Genesis. En die gingen naast zijn vertrek natuurlijk een hele andere kant op. En zelf is hij natuurlijk ook nog gewoon lekker muziek blijven maken. En ik zie nog regelmatig berichten van hem voorbij komen. Dus ik vermoed dat hij dat eigenlijk nog steeds een beetje aan het doen is, jawel. Peter Gabriel dus met Sledgehammer, dat uit het jaar 1986. De volgende is wel een lekker maf plaatje uit 1976 van Henk Mazell. Hier is de Jungle Rock.

En weer even terug naar het jaar 1980, dat met Spinners en Working My Way Back to You. En als ik de informatie een beetje mag geloven, dan is de band eigenlijk in 1954 al opgericht. En met name in de jaren 60 erg populair geweest. Maar dit was dus 1980 en blijkbaar konden ze het later zeker ook nog wel. We gaan lekker vandoor met vrolijke muziek. En we blijven een beetje in de jaren 80 hangen, want bij de volgende gaan we naar het jaar 1982. Richting Duitsland gaan we, dat met de muziek van de Coombe Dance Band. En dat is genaamd The Seventh Year.

muziek die gaat hier natuurlijk maar door. Deze is afkomstig uit het jaar 1988. En dat van Tracy Chapman, een Amerikaanse zangeres. En die had een nummer dus met Fast Car. You can fly away, you gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. Kijk even naar de klok, het is bijna 4 uur. Het moment is aangekomen voor mij om afscheid van je te moeten gaan nemen. Goed, en dan ga ik nog eerst even vertellen wat er zo direct allemaal gaat gebeuren. Want na 4 uur dan trekt natuurlijk de Middle of the Road Show weer aan met Hans de Knecht. En straks vanaf 5 uur natuurlijk weer Jacob Beuken met zijn De Beuk erin. En vanaf 6 uur Wim de Groot met zijn Rockwave-programma. En uiteraard, we mogen het niet vergeten aan te kondigen. Natuurlijk straks weer tussen 7 en 9. Thank God It's Friday met natuurlijk Wiebe Wacky en Lawrence Kwaadvlieg. Met veel plezier voor je gedaan. Als het goed is, dan zit volgende week Alex van Sloten weer op deze stoel. Je krijgt natuurlijk weer een vertrouwde uitzending van The Friday Boost. Veel plezier nog met de programma's van Radio Cibris. En wat mij betreft, tot dinsdag. Dag!

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Israël en Hezbollah hebben ingestemd met een staakt het vuren dat ook al direct is ingegaan. Volgens persbureau Reuters kwam dat bestand na bemiddeling van de Verenigde Staten en Qatar met steun van Iran tot stand. Eerder vandaag voerde Israël nog zware aanvallen uit op doelen in Libanon. Volgens de Libanese autoriteiten vielen daarbij 18 doden en tientallen gewonden. Met het staakt het vuren moet er een eind komen aan het telkens weer oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah. En het Limburgse El is 34 graden gemeten, dat is de hoogste temperatuur ooit op 19 juni in Nederland. En daarmee is het oude dagrecord uit 2000 met een tiende graad verbroken. Van een officieel warmterecord is nog geen sprake, omdat het record in de Bilt niet is gesneuveld. Daar werd het vanmiddag 31,4 graden, dat is wel de hoogste temperatuur van dit jaar tot nu toe. Het warme weer houdt aan en morgen kan er regionaal opnieuw een hittegolf ontstaan. Het kabinet wil het verheerlijken van terrorisme strafbaar maken. De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat onder meer het verspreiden van IS-video's en het openlijk steunen van terroristische organisaties verbiedt. Overtreders riskeren maximaal 2 jaar cel of een hoge boete. Volgens justitieminister Van Weel moet de wet radicalisering tegengaan, vooral online. Critici zijn bang dat de vrijheid van meningsuiting onder druk komt te staan, maar volgens de minister vallen demonstraties niet onder de wet. En op een afgelegen eilandengroep in de Indische Oceaan die bij Australië hoort, is mogelijk meer dan 3/4 van de zeeolifantenpups gestorven door vogelgriep. Onderzoekers schatten dat ruim 13.000 van de 17.000 jongen zijn overleden. Ook onder pinguïns en andere diersoorten zijn er opvallend veel slachtoffers gevallen. Australië onderzoekt nu de situatie verder en bereidt zich voor op een mogelijke verspreiding van het vogelgriepvirus naar het vasteland. Er is al een plan van aanpak dat bijna 70 miljoen euro kost. Het weer, toenemende bewolking met van het zuiden uit een paar regen- of onweersbuien. Het is zeer warm met temperaturen van 28 graden aan zee tot 36 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
4: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl. Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
2: Ze zijn er nog. Radiozenders die het vertrouwde oude middengolfgeluid laten horen en niet gebonden zijn aan moordende luistercijfers. Radio Cibris zendt uit vanuit Friesland en Noord-Holland op AM en internet. Je kan ons ondersteunen door een aankoop in de webshop te doen of als liefhebber van Vrije Radio een donatie te doen via radiocibris.nl/donatie. Radio Cibris, het geluid van Vrije Radio.
3: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.

0: verschrikkelijk leuk, lieve vrienden, dat deze plaat nog eens een keer op de radio is. Hè? Met dank aan de muziekredactie. Het was 1976, vorige Airbubble, Wasting Car.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans de Knecht.
0: Wees welkom, lieve

Het Gouden Duo van 1978. Een zomerrit. En wat voor een heen. Uit de film Grease. Tuurlijk John Travolta. En zijn Olivia Newton-John. You're the one of the one. Zo, wat leuk dat je erbij bent. Toch steeds. Je hangt zo lekker aan de radio.

Dit is wel bekend dan, hè? Je telefoonnummer 002-345-709. Dat is mijn nummer. Dat is Trinity. Trinity moet je zo uitspreken, met die R. Trinity. 1976, lieve luistervrienden. Wellicht was het wel een vaste lijn, want de moderne techniek had nog niet zijn intrede gedaan. Hè? Geen draadloze telefoons en dat soort dingen. Mensen, wat een feest. Dit is de Middle of the Road Show met zometeen een fijne voor achter de keukengordijnen. Allereerst een beetje liefde.

0: liefst een klein beetje, maar een klein beetje meer liefde. Bobby Bocco de Tourmoor. Uit Spanje, natuurlijk. Hij was het Julio Iglesias. Nou.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: Nou ja, goed, ik heb er vaak over gehad natuurlijk. Europa is fantastisch mooi. Nederland natuurlijk ook, maar Vlaanderen. De sterren die straalden daar altijd. Zoals bijvoorbeeld ook Raymond.

0: Dat doet de groep.
1: Hans de Knecht, dat doet de groep.
2: Het moet nou toch niet gekker worden.
3: Kom maar samen!

En nog steeds lekker, jongens. Het, ja, de oerwoud heen komt er ook allerlei bekenden tegen. King Kong bijvoorbeeld. En, oh, kijk, daar heb je hem ook. Kijk. Dat gaat mis. Dat gaat fout, lieve mensen. Was er bang voor. Weer een studio uit aan dichter. Een fijne pas in de keukengordijnen. Vandaag hoor je muziek van Ray Bol van de Groene Woud uit het mooie Vlaanderen. Met de cha-cha-cha. En dit is Total Touch. In the middle of the roadshow.

0: Ja, Robje Bar.
1: Oh, lekker. En nu nog een... Ja, de duikplank. Mag die nog even? De duikplank, jongens. Oh, heerlijk.
0: Summertime. Het was Billy Stewart uit de Gouden Jaren. En zo hoor je maar. Alleen Gouden Jaren zijn vertegenwoordigd in de Middle of the Road Show. En wat leuk dat jij er een onderdeel van bent, toch? Ga mee, gaan we even naar Manhattan. Met het Nederlandse groepje G-Ways.

0: mooie speakers.
1: Nou, ja,
0: hij is bovendien een aardige kerel.
2: Waar is de koffie?
0: Wel, Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje.

lekker, lekker. Hey. Ja, lekker, lieve luisteraar. Zo regelmatig hebben we ook van dat heerlijke, zogeheten nederpop in de aanbieding. Toch? Zo hoorde je G-Way samen met Manhattan. Dit was een Novo Band uit Holland. And you're gonna be mine. En wat dacht je hiervan? Oh, ook dat komt via de lange palen en digitale kanalen.

0: De Vlaamse troubadour Luc Bral. Die voelde zich in 1974 helemaal de goed zak. Ja, dat was nog zomer, hè?
1: Elfjes komen met me stoeien. Lamme goedzak speelt een lied op zijn schouder.
0: Zo van geen feest als Luc Bal niet is geweest. Dus trouwens de zanger ook van hey, hallo, hier ben ik dan. Weet je nog? Gouden tijden herleven. Dit is jouw Middle of the Road Show. We draaien ze vanuit alle windstreken. En jij bent de getuige van. Grote artiesten. De grootste de aarde. Waaronder ook Paul Jong.

uit de gouden jaren 70. En het was J. Vincent Edwards. En tot zover voor vandaag. De Middle of the Road Show. Hey, we zijn er snel weer. En zometeen nog veel meer lieve collega's. Aan de andere kant van het uur. En wij spreken elkaar. Maak er nog een hele leuke voortzetting van.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De politie treedt harder op tegen de bouwers van geheime ruimtes in auto's die criminelen gebruiken voor drugs, wapens en geld. Sinds dit jaar is het maken en hebben van zulke verborgen ruimtes strafbaar met maximaal 2 jaar cel. Het aantal ontdekte geheime compartimenten in auto's stijgt al jaren en ligt dit jaar opnieuw hoog. Bij een grote inval in Zevenbergen vond de politie onder meer honderden kilo's drugs en miljoenen euro's cash. Volgens de politie worden de verstopplekken in auto's steeds geavanceerder. Een 27-jarige man is tot 28 maanden cel veroordeeld, waarvan 12 voorwaardelijk voor het verkrachten van een destijds 15-jarig meisje tijdens Koningsdag 2025 in Arnhem. De Almeerder krijgt ook een contactverbod van 3 jaar en hij moet het meisje zo'n 3000 euro schadevergoeding betalen. De man verkrachtte het meisje in een mobiel toilet. Hij kocht een drankje voor haar, duwde haar in een dixie toen ze wilde plassen, draaide de deur daarna op slot, trok haar kleding naar beneden en misbruikte haar toen. Israël en Hezbollah hebben ingestemd met een staakt het vuren dat ook al direct is ingegaan. Volgens persbureau Reuters kwam dat bestand na bemiddeling van de Verenigde Staten en Qatar met steun van Iran tot stand. Eerder vandaag voerde Israël nog zware aanvallen uit op doelen in Libanon. Volgens de Libanese autoriteiten vielen daarbij 18 doden en tientallen gewonden. Met het staakt het vuren moet er een eind komen aan het telkens weer oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah. En het parlement van Zimbabwe heeft ingestemd met een grondwetswijziging die de presidentiële termijn verlengt van 5 naar 7 jaar. Daardoor kan president Mnangagwa mogelijk tot 2030 aan de macht blijven. Ook verdwijnt het recht van burgers om de president rechtstreeks te kiezen, dat doet het parlement voortaan. De Senaat van Zimbabwe moet het voorstel nog goedkeuren, maar het lijkt waarschijnlijk. Critici noemen de wijziging een aantasting van de democratie en een verlenging van de macht van de president. Het weer, toenemende bewolking met van het zuiden uit een paar regen- of onweersbuien. Het is zeer warm met temperaturen van 28 graden aan zee tot 36 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
9: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
12: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
13: The Brooklyn has been taped before a live studio audience.

0: Lekker zomerse Paradiso is dat. En Bailando, de voordraaier van My Favorite Waste of Time, Owen Paul. Het was de zomer van 1986, vrienden. En daarvoor zat Abba uit het Hoge Noorden, hè? Gimme, gimme, gimme, just a man after midnight. Hey, vrienden, het is weer tijd voor geworden. De Splendid Blended, hier op Radio Simulies.
1: Ladies and gentlemen, crank up your sound system. This is the Booker In Splendid Blended.

Sea Breeze. Dit zijn ze hoor, dansbaar als geen andere. En dat met dit lekkere weer. Zeg, doe je witte gimp aan, kort broekie, t-shirtje. Stap op de tafel, neem wat lekkers. With an easy lover.

door. Hier in de Splendor Blender drijft er een klein puntje aan wat dat betreft. Kunnen we niet anders zeggen. The beat goes on. Hier op Radio Seabreeze. Goedemiddag.

dat hier op de radio. Ik denk dat ik mijn kapster erg groot plezier heb gedaan om deze te draaien. Tijdens deze vrij mei-bo-gebeurtenis. Ik zeg, daar kunnen ook weer de flesjes appelsap op tafel komen natuurlijk deze middag. Vrienden, lekker zomers muziek op jouw radio. Op Radio Seabreeze, hier in de Beukerin. Ik zeg, zonniger als deze kon ik hem even niet vinden. Uit Spanje, Julio Iglesias. Dit is die hele fijne Quiero.

herinneren, de tv-serie Dallas uit de jaren 80. Daar zat ze in, deze zangeres. En actreuze natuurlijk. 69 is ze tegenwoordig, bijna 70 alweer. 18 juli 56 is ze van. En speelde de rol van Afton Cooper. Het liefje overigens van J.R. Jeetje, wat is dat een tijd geleden zeg. Vrienden, wordt er een tijd om er een puntje aan te draaien. Doe even met een klein rustmomentje. Wel een hele mooie. Onze eigen Rob de Nijs op de radio. En het werd zomer. Vandaag.

0: geluisterd naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het kabinet houdt Groningen en Zeeland in beeld als mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales. Er is nog geen definitief besluit, er volgt eerst nog onderzoek in Terneuzen en in de buurt van de Eemshaven. Netbeheerder Tennet noemt de Eemshaven technisch de beste optie, terwijl Zeeland meer investeringen vraagt in het stroomnet. Staatssecretaris De Bat wil draagvlak en techniek nog tegen elkaar afwegen. Eind dit jaar wijst het kabinet mogelijk een voorkeurslocatie aan voor de bouwplannen van de kerncentrales. Premier Jetten is heel blij met de nieuwe EU-afspraken om harder op te treden tegen internationale drugshandel. Brussel wil landen die criminelen beschermen of niet uitleveren strenger aanpakken. Aanleiding is onder meer de zaak rond de voortvluchtige Nederlandse drugscrimineel Bolle Jos die in Sierra Leone zou verblijven. Nederland overweegt ontwikkelingssteun aan dat land te verminderen om zijn uitlevering te versnellen. Jetten wil met behulp van Europese samenwerking criminelen uiteindelijk voor de rechter brengen. De politie treedt harder op tegen bouwers van geheime ruimtes in auto's die criminelen gebruiken voor drugs, wapens en geld. Sinds dit jaar is het maken en hebben van zulke verborgen ruimtes strafbaar met maximaal 2 jaar cel. Het aantal ontdekte geheime compartimenten in auto's stijgt al jaren en ligt dit jaar opnieuw hoog. Bij een grote inval in Zevenbergen vond de politie onder meer honderden kilo's drugs en miljoenen euro's aan contant geld. Volgens de politie worden de verstopplekken steeds geavanceerder. En het opgepakte 15-jarige meisje uit het Groningse Meerstad wordt verdacht van de dubbele moord op haar ouders. De politie trof de lichamen van een 53-jarige man en vrouw afgelopen nacht aan in hun woning. Niet veel later is hun dochter aangehouden en in beperkingen in bewaring gesteld. Dat betekent dat ze alleen contact mag hebben met haar advocaat. De rechtercommissaris heeft bepaald dat ze nog 2 weken vast blijft zitten. De dubbele moord leidt tot verbijstering in de buurt in Meerstad. Het weer vanavond en vannacht kans op een stevige onweersbui, al dan niet met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Morgen is er volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
5: Ah, mijn rug.
6: Beweeg.
5: Hé, wat? Huh?
6: Ik ben het. Je rug.
5: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
7: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
8: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
9: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
10: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
11: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
12: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
13: Elke maandag, dinsdag, woensdag en vrijdagavond van 6 tot 7 uur op Radio Seabreeze is er het programma Rockwave. Presentatie Wim de Groot.

0: Welkom bij Rockwave. Welkom bij de vrijdageditie. Nummertje 552 alweer. Je weekend is weer begonnen en we openen deze met Kenneth Heath. On the Road Again. Wanneer heb je die voor het laatst gehoord? Nou, denk eens heel goed na. Heel goed na. Bijna 6:08. Heerlijk.
1: Van Seksbieren tot Jipsing Boermussel. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

Herman Brood en his Wild Romance. Love you like I love myself. Nou, dat moet wel goed zijn dan. Ik heb Herman destijds een keer naar Tegrijn in Hilversum gezien in mijn studententijd. En ik moet zeggen, het was een weergaloos optreden van de beste man. Grapefruit, jawel, je kent hem nog wel. Dit is Deep Water.

Kan dit nummer eigenlijk nog wel tegenwoordig? Jawel, want we zijn een oldie station. En in die tijd deden ze niet zo moeilijk over dit soort teksten. Meisjes, Raymond van het Groenewoud uit het Vlaamse land. Ja, dat kunnen ze tegenwoordig niet meer maken hoor, dit soort muziek. Nee, dat zit er niet meer in. Net als deze niet trouwens, van Rare Earth. Dit is Get Ready in de verkorte uitvoering wel te verstaan.

kreeg ik net een berichtje binnen van... Zijn er nog bitterballen in de studio aanwezig nu? Nee, er zijn geen bitterballen in de studio aanwezig vandaag. Helaas, we moeten het zonder doen. Kan niet altijd feest zijn, toch vrienden? Nee hoor, nee. Vaya con Dios, die zingen over Heading for a Fall. Kijk eens om je heen in de wereld, wat er allemaal gebeurt. Ik snap ze wel.

kan natuurlijk niet altijd feest zijn hier in de studio. Bovendien groei ik dat helemaal dicht. Dat is ook niet de bedoeling. Maar lekker zijn ze wel, die bitterballen. En als je nog aan de borrel zit, dan zou ik zeggen, blijf lekker borrelen. Want het is niet voor niks vrijdagavond, het begin van jouw overheerlijke weekend. En ik zou zeggen, genieten, genieten en nog een keer genieten. Met Marvin Gaye. And I heard it through the grapevine.

0: de Loving Awareness Band met Gerald, of course. Het is, om precies te zijn, 7:30. Als je nu aan tafel gaat, dan wens ik je een heel eetsmakelijk eten.
1: Het is weer net als toen, op de Middengolf. Dit is Rockwave, met Wim de Groot, op Seabreeze, 1395 AM.

De voormalige begeleidingsband van Bob Dylan heette eenvoudig The Band en de draaide van ze The Weight. En het ging over elkaar een beetje helpen, daar waar nodig en waar mogelijk natuurlijk. Van Nederlands bodem, The Golden Earring in een live uitvoering met I Can't Sleep Without You.

Jefferson Airplane met natuurlijk in de hoofdrol Grace Slick, Somebody to Love. Een beetje aan de vroege kant, maar hier is hij dan toch echt wel. De Nederlandstalige van Frank

wij Nederlanders, wij klagen natuurlijk over alles. Niet alleen over het weer. Maar als je nou goed nadenkt, hè, hebben we eigenlijk wel wat te klagen. Als je zo rondkijkt in de wereld, begin in Europa en dan een beetje eroverheen naar de derde wereld. Mag je dat ook nog zo benoemen? Dat weet ik eigenlijk ook niet. Maar we hebben het echt niet zo slecht, hoor, vrienden. Echt niet, want het kan natuurlijk veel erger. Het is niet voor niks dat er zoveel mensen naar ons land komen. Ken je de Animals nog van The House of the Rising Sun? Dit is Bringing Clone Home to Me.

0: Hard Rain Is Gonna Fall, Brian Ferry. Ging het toch nog een beetje mis op het eind van het programma, maar ja, ach, maakt niet veel uit. We gaan nog een beetje door hiermee. Niet met het mis laten gaan, maar gewoon met de programma's. En dan starten we met de vakantie Rockwave de hele maand juli en augustus door. En ja, zijn we weer onderweg met ons campertje, hebben we gewoon vet veel zin in. Maar ik hou je op de hoogte hoor, want de programma's die blijven altijd draaien hier. CB's 1395M en 1098M. Wie kan dat zeggen dat ze twee middengolfzenders in de lucht hebben? Nou, ja, ik hoor ook niemand, nee. Het is bijna 7:02. Bedankt voor het luisteren. Blijf afgestemd op dit fantastische radiostation. Er komen nog veel meer mooie programma's vanavond. En trouwens zaterdag en zondag ook. En maandag zijn we weer terug met de Easy Rock en Ballads aflevering. Zoals iedere maandagavond. Dinsdag weer een gewone rockwave. Woensdag ook. Donderdag zender in Boelewater. En vrijdag weer een rockwave. Maar dan zal het zo langzamerhand wel tegen de vakantie aan gaan lopen, vrienden. Ik wens je een fijn weekend.
1: Luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. In oktober moet duidelijk worden hoe de EU zijn meerjarenbegroting gaat financieren. Dat zei commissievoorzitter van der Leyen na een top in Brussel. De EU-leiders zijn het nog niet eens over de begroting voor 2028 tot 2034 en over waar het geld dan precies vandaan moet komen. Zo wordt er onder meer gedacht aan nieuwe EU-belastingen zoals op tabak of online gokken. Von der Leyen wil dat lidstaten en instellingen dan samen een duidelijke financiële aanpak afspreken. Nederland is fel tegen de torenhoge EU-begroting.

0: Toegang van de atoomwaakhond IAEA tot Iraanse nucleaire faciliteiten hangt af van onderhandelingen met de VS. Iran ontkent dat het internationale agentschap al toestemming heeft gekregen voor inspecties. De IAEA wil al langer controleren waar Iran zijn verrijkte uranium opslaat, maar krijgt daar geen toegang toe. Volgens schattingen beschikt Iran over grote hoeveelheden verrijkt uranium, maar waar die liggen is nog altijd onduidelijk. Het kabinet houdt Groningen en Zeeland in beeld als mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales. Er is nog geen definitief besluit, er volgt eerst nog onderzoek in Terneuzen en in de buurt van de Eemshaven. Netbeheerder Tennet noemt de Eemshaven technisch de beste optie, terwijl Zeeland meer investeringen vraagt in het stroomnet. Staatssecretaris De Bat wil draagvlak en techniek nog tegen elkaar afwegen. Eind dit jaar wijst het kabinet mogelijk een voorkeurslocatie aan voor de bouwplannen van de kerncentrales. En het opgepakte 15-jarige meisje uit het Groningse Meerstad wordt verdacht van de dubbele moord op haar ouders. De politie trof de lichamen van een 53-jarige man en vrouw afgelopen nacht aan in hun woning. Niet veel later is hun dochter aangehouden en in beperkingen in bewaring gesteld. Dat betekent dat ze alleen contact mag hebben met haar advocaat. De rechtercommissaris heeft bepaald dat ze nog 2 weken vast blijft zitten. De dubbele moord leidt tot verbijstering in de buurt in Meerstad. Het weer vanavond en vannacht kans op een stevige onweersbui, al dan niet met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Morgen is er volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
8: Start de motor! De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
10: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
11: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
12: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
13: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.
14: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
15: Ladies and gentlemen. Vrijdag.
16: We have the technology. We can make him better than he was. Better.
15: Vrijdagavond. Lawrence and Liebe.
16: Faster.
17: It's Friday.

soms, dames en heren, en thank God it's Friday, hebben we een opening dat je echt denkt, nou, dit was er zo een. Iggy Pop en Kate Pearson en Candy.

0: Luc. Hartelijk welkom eten bij Thank God It's Friday. Het is vrijdag 16 juni 2017. En u gelooft het niet, wij halen onze onderwerpen uit de diepe krochten van de wereld. Het is vandaag de Nationale Fudge Dag. Nationale Fudge Dag wordt jaarlijks op 16 juni gevierd. De Nationale Fudge Dag is een voedselvakantie waarmee je je favoriete smaak van dit heerlijke snoep kunt vieren. Een van de meest bekende fudge smaken zijn chocolade, noot, pindakaas en esdoorn. Wat ik met mijn esdoorn moet voorstellen, geen idee, maar het staat hier. Een
1: soort biodanza is dat.
0: Ja. Het toevoegen van stukjes snoep, noten of sprinkles kan alleen de juiste feestelijke spanning van opwinding toevoegen aan een oude favoriet van fudge. Wij dachten, dames en heren, toen we dit lazen, deze uitzending van Thank God It's Friday gaat 2 uur lang over snoepjes.
1: Sweets.
0: Zoete kou, je tanden vallen uit je mond om 9 uur, dames en heren. Dat garanderen we je. Maar we hebben de zoetste muziek van internet. Ja, tuurlijk, met de zoete kou van Thank God It's Friday. Hartelijk welkom, Loris en Stu.
1: Ja, dankjewel, jongen.
0: Zometeen Hubert om 19:30. Live at his man cave uit de barn. Geen zin gelach. Dit is Thank God It's Friday. En vandaag weet je zeker dat je er 3 vullingen bij krijgt.
1: Zo is het.
0: Precies.
1: Niet anders.
0: Live op deze zoekjes van radiostations Seabreeze AM 1395 AM uit Friesland. Powerradio.nl, RadioVolkskrant.nl, RevolutionFM.nl en MGA.fm. We zijn er trots op. Ja. Deze radiostations worden uitgezonden. Dames en heren, nogmaals, live at the bar. 19:30, de wiets van de week met Hubert. En een uur later om 20:30, het gedicht van de week van Lawrence. En ik heb hem al kunnen inzien. Hij is prachtig. Natuurlijk ook animetjes en
1: pikante praatjes.
0: Nou, mooi.
1: Zoete praatjes.
0: Ja. Thank God It's Friday is dit, dames en heren.
1: Ja, ik heb nog een razeltje voor je, Wiebe.
0: Mm.
1: Ja. Weet jij wat een populair moslimdrankje is? Heel populair is het.
0: Heel populair moslimdrankje? Ja. Nee, ja. Ik heb werkelijk geen idee.
1: Nee?
0: Nee.
1: Een Arabier.
2: Het weekend begint met Lawrence en Wiebe. Thank God It's Friday.
0: Mag je nu weer? Is de Ramadan al over? Mogen we
1: nee,
0: dan
1: ik heb geen idee. Ik heb geen verstand van.
0: Ik heb ook niet.
1: We gaan naar Sugar Baby, toch?
0: Ja, precies.
1: Heerlijk.
0: Dames en heren, zoete gaan.

0: de duvel ermee speelt. Had je in mid-70e jaren de Rubettes. Dat was echt zo'n boyband met vreselijke broeken en kleren aan. En ook bijvoorbeeld de Sweet. Maar de Sweet krijgen we straks ook nog. Hè?
1: Ja.
0: Past natuurlijk ook wel in het rijtje. Ja. Sugar Baby Love van Paul Da Vinci en de Rubettes. Uit 74 in Thank God It's Friday. Dames en heren, het is tijd voor 16 juni. De dag.
1: De dag. En dat is de 167 dag van het jaar. Ja, hierna volgen er nog 198. We gaan over naar gebeurtenissen. Algemeen 2016. Nou, dat begint al lekker laat. Joe Cox, 41, Brits parlementslid, wordt op straat doodgeschoten. Ik kan me niet echt meer herinneren, maar...
0: Jawel, joh.
1: Oh, ja, voor... Ja, inderdaad. Bouwkunst en architectuur. 1936 in Nijmegen wordt de Waalbrug, destijds langste boomspanningsbrug van Europa, geopend door koningin Wilhelmina. Gaan we over naar infrastructuur. 1948, de Franse overheid richt de luchtvaartmaatschappij Air France op. En in 2007 komt de opening van de Betuwe-route door koningin Beatrix. Gaan we over naar de media. 1978, de film Grease komt uit in die dag. Vandaag de dag in 1978. Muziek 2007, het laatste concert van de Nederlandse popgroep Wiebes. Grootste popgroep die er bestaat, BZN, de band zonder naam. Politiek, 1961, de Russische balletdanser Rudolf Nureyev vraagt in Parijs politiek asiel aan. En in recreatie 1967, het Monterey Pop Festival vindt plaats. Een driedaags evenement met onder andere optredens van The Who, Jimi Hendrix en Janis Joplin. Gaan we over naar wetenschap en technologie. 1667, door de Staten-Generaal van Nederland wordt octrooi verleend aan Christian Huygens voor het door hem uitgevonden slingeruurwerk. 1903, apotheker Caleb Brabham brouwt zijn eerste flesje Pepsi-Cola. Daar heb je nog nooit over. Al oud is het eigenlijk, die Pepsi-Cola ook.
0: Maar Coca-Cola was natuurlijk de eerste.
1: Was het nog ouder, hè?
0: Ja, daar zat nog cocaïne in.
1: Oh, jammer dat we dat niet meer hebben.
0: Ja, het was een oppeppend drankje, kan ik je wel vertellen.
1: Ja. 1903. Henry Ford richt de Ford Motor Company op in Detroit. 1911. Oprichting van het technologiebedrijf IBM. 1911, hè?
0: Ja. International Business Machines. Die maken...
1: Inderdaad.
0: Ja, typewriters en dat soort dingen.
1: Typewriters. Ja. 1998. Na 134 jaar komt het laatste deel van het woordenboek der Nederlandse taal gereed. Nou... Oasis speelt op 16 juni 1994 in de Erotica Club in Parijs in Frankrijk. Het is voor de groep van Noel en Liam Gallagher het eerste concert wat zij buiten Engeland geven.
0: Dit nummer, dames en heren, is veel in het nieuws vanwege de

0: hello.
1: Oh, vreselijk. Oh, wauw, wauw, wauw. Nou, niet, voor mij is het niet wauw, wauw, hoor. Maar
0: nee.
1: Ik kan de dames niet eens meer herinneren.
0: Nou, dat mensen zag er niet uit. Het is echt...
1: Ik weet het echt niet meer. Drie waren het toch?
0: 19, hè?
1: Drie waren het toch? Of niet?
0: Geen idee. 1982. Bow, wow, wow. En I Want Candy was een grootste hit. Ja, die hoort natuurlijk wel in dit programma. Dus ja, dan, okay, dan doen we het. En daarvoor... Don't Look Back in Anger van Oasis. Daar wil ik het even met je over hebben.
1: Oh.
0: De laatste aanslag in Manchester, hoe vreselijk die ook is... Oasis komt uit Manchester. En daar gingen de mensen, de Manchesterians... gingen op straat Don't Look Back in Anger zingen. Ik kan daar niets mee. Moet je je voorstellen, er is een aanslag gepleegd... en dan ga je met z'n allen zingen Don't Look Back in Anger.
1: We moeten vooruit.
0: Ik zou zeggen...
1: Ja.
0: Look back in anger. Ik ben boos, weet je.
1: Ja,
0: ik
1: dat is waar.
0: Begrijp daar niks van.
1: Ik ook niet.
0: Ben ik dan de enige idioot die...
1: Nee, denk het niet. Ik denk dat in Nederland het niet anders is, hè? In Nederland praten ze ook zo.
0: Waarom doen ze dat?
1: Ja, dat weet ik niet. Ik heb geen idee.
0: Ik ben nou
1: om het waarschijnlijk om het een beetje te te egaliseren. Om een beetje rustig te laten. Een beetje rustig te houden. Ik weet het niet.
0: Het is toch vreemd?
1: Het is gewoon slangengif.
0: I look back in anger. Maar het is wel een gave plaat trouwens van Oasis. Live en Neil Gallagher. Dames en heren, deze uitzending gaat over snoepjes.
1: Ja.
0: En als ik het over snoepjes heb... Nou, als ik dan een plaat heb die heet... Sugar Candy Kisses van Mac en Katie Kassoon. En die klinkt zo...

0: dat je lippen helemaal samentrekken. Rainbow Valley van The Love Affair is er zo eentje. Maar deze mag er ook wel een zijn hoor. Sugar Candy Kisses. Man. Van Mac en Katie Cassoon uit 75. Dames en heren, thank God it's Friday is dit. Het is 16 juni 2017. Tijd om u te verheffen in kennis. Dit is het moment van Annie Weetjes en
1: pikante praatjes. Ja, we hebben opnieuw een dodelijke aanval van koeien op de Alpenweide, Wiebe. Ja, dat is eerder gebeurd. In 2014 was een 45-jarige vrouw uit Bad Dürkheim.
2: Ja.
1: In een omheinde wei met haar hond aan het wandelen. Toen ze door koeien en kalveren werd aangevallen en vertrappeld.
0: Oh, nou ja, dat is dus.
1: Hè?
0: Maar waarom doe je dat?
1: Ik heb geen idee, maar wat is er.
0: Waarom? Er staat een hek omheen. Dus dan denk ik altijd. Ja, maar wat, niet.
1: Ik heb zo vaak tussen koeien gelopen. Die gaan gewoon niet. Die doen niks.
0: Ik heb laatst een festival bijgewoond. En toen heb ik. Ik heb de klankschalen. Bonanza heb ik bijgewoond.
1: Oké. Okay.
0: En met een paard zijn. Nou, dat was echt geweldig.
1: Oh ja, ja. Ja, ja, biodansen, ja. Met paarden ook en zo.
0: Ik stond in de ene hoek, paard in de andere. We mochten elkaar niet zo.
1: Zie je? Ja. Die had je niet vertrappeld.
0: Nee. Waarom ga je met je hond bij die koeien lopen?
1: Ja, maar koeien doen toch niks? Dat vind ik juist vragen van.
0: Ja,
1: maar je gaat inderdaad niet in de wei lopen. Dat is inderdaad waar. En, maar, dat was 2014. Maar in 2017, vandaag de dag, is in Oostenrijk een 70-jarige wandelaars omgekomen. Die tijdens de wandeling in de Tirolse bergen liep. En ze werd ook aangevallen door meerdere koeien. En volgens politie was de vrouw samen met een even oude vriendin, hartstikke oud dus, op weg naar de 1300 meter hoog gelegen Krasnohalm bij Errel in de buurt van de Duitse grens.
0: Zien wij een trend? Zijn het misschien
1: biodanza mensen?
0: Geradicaliseerde koeien.
1: Dat zou ook nog kunnen. Ze zijn gemanipuleerd.
0: Hebben ze iets om?
1: Sympathisanen.
0: Nee, maar dit is.
1: Even kijken. Er staat een foto bij. Het zijn bruin-witte koeien.
0: Ja? Licht getint als je het mixt?
1: Oh. Ze zijn zeer licht getint, ja. Dat dan weer wel. Okay, ja, maar er zitten ook een beetje bruine vlekjes op.
0: Oh.
1: Ik weet niet of dat wel helemaal goed is. Maar die begeleidster die bleef fysiek ongedeerd. Het was zo'n shock dat ze de toedracht van het incident nog niet kon navertellen. En welke rol de hondjes die ze bij zich hadden gespeeld, dat wordt nog onderzocht. Maar het feit is, ik heb heel veel tussen koeien gelopen. En ik heb nog nooit gezien dat een koe ook maar enige aanstalten te maken om aan te vallen. Maar
0: zou toch stieren tussen hebben gezegd. Dames en heren, de moraal van dit verhaal, dat geeft Thank God It's Friday u mee. Voordat u een beetje de milkaar gaat spelen in de Alpenbergen.
1: Blijf achter het hek.
0: Blijf achter het hek. Hebben we dat even gesnopen? Doe het. Oké, zo is het. Dus, nou.
1: Ja.
0: Hebben we er nog iets?
1: Ja, we hebben nog eentje. Ja, dat is wel een.
0: Ben er nou toch?
1: Ja, dus, ik ben nou toch inderdaad. Maar in Landgraaf is net Pinkpop opgehouden natuurlijk.
0: Oh,
1: en, ja, maar er was toch nog een winkeldief achtergebleven. Want jij belt ook mensen die hebben geen centjes om nog een biertje te kopen. En deze winkeldief die werd op zondagmiddag, afgelopen zondag aangehouden. En op hete daad betrapt toen hij 2 blikjes bier wilde stelen.
0: Maar dat is nog niet zo erg.
1: Toen enkele omstanders de man staande wilden houden, sloeg de druk om hem heen. Nou ja, dat heeft hij letterlijk genomen, want hij heeft zijn broek volgedaan. Zeg maar. Ja, eerlijk waar. Ja. Het typisch gevalletje van schijt en alles hebben. Hè?
0: Ja, precies. Ja.
1: Dus ja, goed. Hij kreeg wel nog naast zijn vieze broek een bekeuring van 200 euro. Daar had hij wel een paar kratjes voor kunnen kopen.
0: 100 euro per biertje. Ja. Nou, dat is oké.
1: Waar vanuit?
0: Lawrence, je mag ze gewoon gratis pakken.
1: Oh, fijn. Dan ben ik even weg. Ja.
0: Thank God it's Friday, dames en heren. 16 juni. Teken in de uitzending van de Nationale Fudge Dag. Wij zeggen snoepjes. Hier zijn Sweets.

0: of 50, 55, 49. Kent dit hele nummer uit zijn hoofd.
1: Ja,
0: maar
1: dit was nog, voor mij is dit echt een rap.
0: Allereerste rapplaat, althans die een hit werd. Want eerder was het natuurlijk al rap. Maar de Sugar Hill Gang van Sugar Hill Records heeft de allereerste rapplaat tot een hit gemaakt. 1980, het was Rapper's Delight. Dames en heren, mag ik u verzoeken te gaan staan.
1: Zeker.
0: Met de hand op uw hart. Rechterhand naar links, dames en heren. We gaan naar links.

0: zonnige feest, dames en heren. Uit, oh, oh, piek. Dat is piek. Oh.
1: Wordt aangevallen door de redactie.
0: Wordt aangevallen door de redactie. Hubert, jongen. Hé, hey, hoe is het met je?
2: Nou, heerlijk. Ja? Ik voel me heerlijk. Ik heb de afgelopen dagen met Irene boven een kleine kamer helemaal omgebouwd tot privékantoor voor Irene. Oh. Dat ze alles kan doen daar.
0: Dat klinkt een beetje spannend.
2: Het was gewoon gezellig. Alleen de boor bleef hangen, de boormachine naar de kloten. Je weet het wel, trap viel van de trap af. Ja, enzovoort, enzovoort. Maar goeie avond, Lorenz. Goeie avond. Goeie avond, heel Nederland.
0: Goedenavond, Hubert. Hey, maar het klinkt een beetje spannend. Een privékantoor voor Irene, dan krijg ik fantasie.
1: Ja, had ik ook. Had meteen. Meteen. Ja, ja.
2: Nee. Geen...
1: Van Potentia?
2: Nee. Oh. Ik moet zeggen, nee. Irene is bezig aan een boek aan het schrijven. Oh. En dan wil ze een beetje privacy hebben en zo. Al die
1: dat is goed.
2: Wat ik uithaal, daar heeft ze ongeveer al nu 380 bladzijden mee vol.
0: En wat voor boek is het? Mogen we dat wel weten of niet?
2: Ja, met Hubert in die air.
1: En wie is de uitgever?
2: Ja, dat moeten we nog uit.
1: Thank God it's Friday.
2: Ik wil op met papier zetten.
0: Hubert, de Mile High Club.
2: Ja. Het wordt een hele vulle ton. Het lijkt, is dapper aan het schrijven. Ja. En ik hoor niks anders dan de printer rakketak.
1: Ja, dus leuk,
2: het gaat de goede kant op.
0: Het lijkt me in ieder geval als je even het weekend wel wat hebt meegemaakt.
2: Ja. Irene en ik, wij zijn gaan fietsen. En we fietsen zo het centrum van Maastricht in. En het leuk klein cafeetje op de markt. Jullie kennen het allemaal, het Haantje.
0: Ja, natuurlijk.
2: En ik fiets daar zo langzaam langs. Ik had toch al dorst. Dus ik zeg, kom Irene, gaan we hier nog lekker eventjes een jupje drinken. En we rempel, op het terras zitten twee oude schoolkameraden van mij. Jan en Jan. En het zijn ook nog twee broers. Twee broers en Jan heten ze. Ik zit met hun een paar pilsjes drinken. En Irene is met een paar vrouwen zo lekker aan het klasjoneren, zoals wij dat noemen. En op een gegeven moment zeg ik, Jan, moet je me nou toch eens uitleggen? Wat is er, Hubert? Wat kan ik voor jou betekenen? Ik zeg, leg me dat nou eens uit. Met hoeveel kinderen waren jullie vroeger thuis? Nou, zegt hij, met 15, dat weet je toch? Ik zeg, ja, maar nou, het gekke, dat zit mijn hele leven al klem, beste Jan. Jullie hadden 11 broers en 4 zussen. Klopt dat? Ja, zegt hij, klopt. Maar jullie heten allemaal Jan en de meisjes heten Janneke. Hoe deed jouw moeder dat vroeger? Nou, zegt ze, was heel gemakkelijk. Als we naar bed moesten, dan riep ze Janne naar bed. En ik ging naar bed. Ja. Dan kwamen we eten, dan riep ze Jan aan tafel. En dan kwamen die allemaal aan tafel. Ik zeg, ja, maar Jan, luister nou eens. Je moeder zal toch ook wel eens een persoonlijke vraag aan iemand gehad hebben. Ja, maar hoe deden jullie dat dan? Nou, zei Jan, dan noemde ze ons bij achternaam.
1: Ja, precies. Jan Lul.
0: Zeg Smeets.
1: Ja, toch?
0: Ja. Zeg Kwaadvlieg.
1: Oh. Moet kunnen, jongens. Kom.
0: Oh, man. Het rijke Roomse Zuiden, ja.
2: Ja, tuurlijk toch. Moet toch kunnen.
1: Maar je klinkt wel helder. Heel fijn. Ja, klinkt goed.
2: Ja, dat is ook de bedoeling. Hè. We zijn goed bezig met de medicijnen, slikken en alles. Dus het gaat de goede gang. Het gaat zijn goede kant op.
0: Nou, daar ben ik blij om.
2: Ik ben trouwens afgelopen week in het ziekenhuis geweest voor die hele test af te leggen. En dat was goed.
0: Ja, nou, ze hebben gevraagd of je de Tour de France wilde meedoen, of niet?
2: Ja, ongeveer zo. Ja.
1: Of dat je Max wil bijstaan, want dat is wel nodig.
2: Ja, ook. Ja, Max.
1: Nee,
2: ja,
1: ringman.
0: Of je die auto even kan aanduwen.
2: Ja.
1: Wat een ellende, maar goed.
2: Erg, wat een ellende. En moet je voorstellen, dat, dames en heren, thuis luisteraars, vinden jullie het ook niet gek? Een auto, die kost ongeveer 264 miljoen en de accu doet het niet. Ja, waar ben je mee bezig, man?
0: Ja, ik denk...
2: Ik had hem een brand gestoken.
0: Ik denk dat het dynamo stuk is, maar ja, oké. Okay.
2: Dat heeft hij niet.
0: Nee. Ja, ze hebben wel degelijk een dynamo.
1: Nee, maar Daniel, die wordt wel weer de derde.
2: Het is allemaal PK's verlies. Laat maar gaan.
0: Nou goed. Maakt niet uit.
2: Maakt niks uit. Volgende keer wint hij.
1: We hebben nog een hoop christelijke singles en die gaan we draaien volgende week.
0: Oh ja.
1: Dan komt het allemaal weer goed, denk ik.
0: Ja.
1: Voor onze moeder overgestaan.
0: En dan gaan we een kerstje branden in de Onze Lieve Vrouwenkerk. Voor Max.
2: Een bougie. Beste luisteraars, dat noemen wij Maastricht een kaars. Wij gaan altijd bij de Onze Lieve Vrouwenkerk en dan gaan we geen kaars opsteken, maar een bougie.
0: Een bougie is ook weer een bougie en dat heeft weer te maken met de accu van de auto van Max. En dan is er cirkels
1: weer rond. Ja, precies.
2: Ja,
1: zeker.
2: Over
0: ronde cirkels gesproken, ik vraag me altijd af weer, hoe zou het zijn met zuster Potentia.
2: Nou, jullie hoeven maar te zeggen, ik kan zo overschakelen naar haar. Zij zit, ik denk dat daar, zij zit te wachten in het klooster, want de zusters onder de bogen.
0: Ah. Ja, ja, ja, nou,
2: die
0: heel erg graag.
2: Ik heb haar gericht. Daar wordt 40 mannen zitten daar te luisteren. Zeg maar, moet ik overschakelen, want ze hebben een feestje gehad.
0: Oh, ja, nee, dan zeker, dan zeker. Ja, dan ben ik
1: ja als ze nog een tapijt aan heeft, ja. Weet zo'n ding, habijt. Ja, geen tapijt.
2: Ja, ja, ze hebben een hele grote reunie gehad en dan zou ik dat wel even een verhaal over willen horen. Jullie niet?
0: Ja, zeker, absoluut. Ja. Ja, ja.
2: Nou, zullen we het allemaal overschakelen naar zuster Potentia?
1: Ja, zou ik doen. Ja.
2: Nou, dan gaan we. Pootje, ben je daar? Nou, mensen, goede avond. Hier ben ik weer, hoor. En ik moet jullie groeten doen van zuster Overste. Ach, we hebben toch zo'n vriendschap. We hebben de reunie gehad. We hebben een reunie gehad, lieve mensen. En jullie willen niet weten, we hebben een reunie gehad. Zoals ze 60 jaar geleden ook in het klooster deden. Alles officieel. En de moet je voorstellen. De Jezuïeten, de Franciscanen, de Middenbroeders, de Proosdijen, de Commodoren. De Abdijbroeders van de Leffen. De Broeders van de Bras Balicus. De Broeders van het Opgeslagen Biervaten. Die waren er allemaal. Die waren er allemaal. En die zijn opgehaald met de koets. Met de koets. We hebben nog een vierspan met vier Friezen ervoor. Die hebben gehaald uit Friesland. Ja, was geweldig. En we hebben daar gedanst en gesprongen. En toen zei op het einde van de feest, toen zei zuster Overste, zegt Potentia, ja, jij kunt toch ook paard rijden? Hè? Ja, je kunt ook mennen. Ja, ik heb gemend hoor, beste luisteraar. Ik heb vroeger zelfs Beatrix door Maastricht
0: gemend.
2: Ja, ja, echt waar. Met twee grote Friezen liepen voor ons. En links liep Befke en rechts liep Dima. En toen gingen met z'n tweeën. En achter mij zat de koningin Beatrix.
0: Met van die drollenvangers.
2: Ja, ja, met die drollenvanger, ja. Want dat mocht niet laten vallen. Dat
0: ja, nee,
2: dat mocht niet. Maar goed, achter mij zat Beatrix en burgemeester Leers was dat toen nog. En toen gingen we de Maasbrug op en toen moest Befke, die moest een beetje harder trekken. En die laat me toch een scheet, dat wil je niet weten. Zo echt zo van...
1: Ja, dat is een enorme wind hoor, dit.
2: Ja, echt wel. En de burgemeester die schaamde zich dood en die zei tegen de koningin... Sorry, koningin. Och, zei de koningin, ik dacht dat het paard was. Ja, dat was zo even tussendoor. Luister, ja. We hebben geweldig feest daar gehad. En ja. Toen zei ze, Overste, zet even de paarden voor de koets. En we hebben een landdouwer, hebben wij nog. Een koets als een landdouwer. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, jongen, dat is de Rolls Royce onder de koets. Ja. Toen zegt ze, Potentia, ga jij die mensen even naar huis brengen? Die moet ik dan naar huis brengen? Nou, zegt ze, de Jezuïeten, de Franciscanen, de Middenbroeders, de Proosdijen, de Commodoren. Een stuk of 8. Die passen netjes in de koets. Ja, maar zegt hij, ik weet niet wie is. Die lijken het toch allemaal op elkaar? Die hebben datzelfde pakje aan. Weet je wat ik doe? Ik zet ze hier mooi achter elkaar, Potentia. En die het eerste instap, die stapt het laatste uit. Dan rij je zo al die kloosters langs. En dan breng je ze maar naar huis. Oh ja, dat doe ik wel. Nou, ze hebben ze in de koets gezet. Die hadden hem om. Daar, beste luisteraars, dat wil je niet weten. Die waren dronken. Oh, die waren aan het zingen in die koets. En we gaan nog niet naar huis. En ik was een kwartier later, was ik weer terug in de klooster met de koets. Nou, zegt zuster Overste, dat heb je snel gedaan. Ik zeg, ik ben nergens geweest. Ik reed de brug op, flikkerde die alle 8 door elkaar van dronkenschap. Zet ze me nog een keer recht, want ik weet bij God niet meer wie is. Nou, dat is mij toch wel gebeurd. Nou, de afgelopen week, dames en heren, waren we al die gekken door elkaar geflikkerd.
0: Nou.
2: Haha, nou, ik wens alle luisteraars een prettig weekend. En ja, luister, wij zijn allemaal uit het zuiden. Als we stappen weer in die auto stappen, begin dan ons allemaal een weeskegoedje te bidden.
0: Precies, hè. En een kers en een bougie branden, hè.
2: En een bougie branden, ja.
0: Ja, precies.
2: Nou, we spreken zo af. Ik ben over als de eerste beste keer de Formule 1 rennen zijn, dan sta ik voor de Onze Lieve Vrouwenkerk met een bak jup en iedereen die een kaars komt opsteken van Max, die krijgt van mij een jupke.
0: Yo! Ja, Potentia.
2: No.
0: Dat helemaal goed. Potentia, Hubert, dank jullie wel.
1: Yo, hoi.
2: Pak het aan, mensen. Tot de volgende week.
0: Hoi. Woe.

0: Hubert Smeets en zuster Potentia natuurlijk. Man, ik heb die dame lief. Weet je, ik heb hem nog nooit ontmoet.
1: Nee, we gaan binnenkort dames.
0: We hebben alleen maar foto's hebben we.
1: Ja, alleen foto's.
0: Ja.
1: Met hondje,
0: maar het fantastisch.
1: Moet ik even erbij doen van de week.
0: Ja.
1: Slag leren.
0: Zuster Potentia, dames en heren. Ja. En natuurlijk daarvoor My Chocolate Salty Balls van Da Chef. Dat was eigenlijk Isaac Hayes. En Brown Sugar van de Rolling Stones. Thank God it's Friday is dit. 16 juni 2017. Het gaat over snoepjes.
1: En sweets.
0: Heb jij nog iets over snoepjes?
1: Nou, geen snoepjes, wel een zoetigheidje.
0: Oh. Oh, ja.
1: Iedereen kent natuurlijk de pizza. Dat is natuurlijk een ding wat al 100.000 jaar bestaat.
0: Precies.
1: Maar wie heeft nou de pizza... Wie is dan de uitvinder eigenlijk van de pizza Hawaii?
0: Ja, maar dat... Ja, oké. Okay, nou, ja,
1: is simpel, maar goed.
0: Ja,
1: het is een simpel verhaal.
0: Ja,
1: maar iedereen kan het bedenken. Maar dit was geen Italiaan.
0: Nee, maar ik heb toevallig een commentaar gelezen.
1: Oh.
0: Over de pizza Hawaii. En dat het is werkelijk... Überhaupt het idee dat je op iets ongelooflijk Italiaans als een pizza groente of fruit gaat flikkeren. Dat is gewoon, dat doe je niet. Dat is net zoiets als Tom Picasso.
1: Ja, dat vind ik ook niks.
0: Dat is te vies voor woorden.
1: Ja, maar dat hoort niet bij een vis.
0: Nee, maar dat hoort ook niet bij een pizza.
1: Ja, voor kinderen is het wel...
0: Als de Italianen dat bedacht hadden, dan hadden ze het wel zo gedaan.
1: Dat denk ik, ja. Waarschijnlijk is het daarom ook niet bedacht door een Italiaan.
0: Deze man is waarschijnlijk door godstoren getroffen.
1: Ja.
0: En hoe oud is hij geworden?
1: Daar wonen wel veel goden.
0: Oh.
1: Is hij heet namelijk Sam.
0: Oh, Sam.
1: Sam heet hij. Hij komt niet uit Nederland, maar Sam Panopoulos.
0: Panopoulos.
1: Ja, die in 1954 de pizza Hawaii op zijn menukaart te zetten. En deze Griekse Sam Panopoulos is gisteren overleden. Eergisteren.
0: Oh, is dus wel oud geworden.
1: 83.
0: Nee, iedereen moet lekker doen wat hij zelf zin in heeft.
1: Tuurlijk.
0: Ik vind echt, gadverdamme, man.
1: Ja, maar het is op zijn ding. Ik vind het weetje zo grappig. Het is een zoet weetje natuurlijk. Hè,
0: ja, zoet weetje.
1: Ananas is zoet. Maar dat het een... Italiaan, een Griek.
0: Een Griek die dat bedacht
1: heeft, nou, dat vond ik apart.
0: Terwijl Grieken over het algemeen toch etenswaren op een andere manier toedienen dan de meeste...
1: Ja, dat is zo.
0: Europeanen.
1: Ja, ja.
0: Dus dat gaat meestal niet via oraal, maar...
1: Nee, precies. Maar dat moet je even opzoeken op de interwebs.
0: Ja, ik zou zeggen, Google even op zijn Grieks. Hey, hebben we toch weer een toepasselijke plaat.
1: Ja, hè?

0: 30 graden en moeten we ventilatoren aanzetten omdat we werkelijk niet meer weten hoe we moeten ademhalen. En de volgende dag is het gewoon fris.
1: Ja, en het is koud. We hebben de kachel aan.
0: Warm. Het is gek, hè?
1: Ja.
0: Het is, ja, we hebben rare tijden. Rare tijden, dames en heren. Thank God it's Friday met chocolate cake and crowded house.

0: 17. Het is vandaag Nationale Fudgedag. Ik weet ook niet waar we dat vandaan hebben gehaald, maar het is zo. Want Nationale Fudgedag wordt jaarlijks op 16 juni gevierd. Nationale Fudgedag is een voedselvakantie waarmee je je favoriete smaak van dit heerlijke snoep kunt vieren. Enkele van de meest bekende fudge smaken zijn chocolade, chocoladenoot, pindakaas en esdoorn. Nee, die laatste begrijp ik echt geen reden van. Maar goed, het toevoegen van stukjes snoep, noten of sprinkles kan alleen de juiste feestelijke spanning van opwinding toevoegen aan een oude favoriet. Dames en heren, wij hebben dit vertaald in snoepjes! Thank God It's Friday, snoepjes! De zoete kouwe van Thank God It's Friday mag ik u hartelijk welkom heten. Namens Lawrence aan de stuurboord.
1: Ja.
0: Buonasera.
1: Dat ben ik van de second hour.
0: En Hubert Smeets, die hebben we in het vorige uur gehad. Dankjewel, Hubert. Live uit onze man cave, The Barn. Geen zin, onzin, de volle lach. Dit is Thank God It's Friday. Vandaag met verrotte tanden. Ja, als je veel snoep eet, dan gaat het
1: dan stukken. Krijg je zwarte tanden, inderdaad.
0: Ja, precies. Yes. Live op deze zoetjes van radiostations Seabreeze, AM 1395 uit Friesland. Radiofoxtrot.nl, RevolutionFM.nl, PowerRadio.nl en MGA.fm.
1: Ja.
0: Straks nog om 20:30 het gedicht van de week van Lawrence. Maar nu eerst eventjes los met anyweetjes en...
1: Pikante praatje, maar ik heb nog een klein raadseltje voor je,
0: een raadseltje.
1: Ja, is wel een leuke. Over zoetjes gesproken. Mm-hmm. Islamitische dame van lichte zeden. Weet je hoe ze die noemen? Zo'n zoetjes zijn zoetjes.
0: Islamitische
1: dames
0: dame
1: van lichte zeden.
0: Ja, nee?
1: Ramadammen.
2: Je weekend is leuker met Lawrence en Wiebe. Thank God It's Friday.
0: Ik wil geen vergelijkdeker, maar...
1: Als moet kunnen.
0: Lawrence, ik heb ook een raadsel voor jou. Weet je welk snoepje echt onze Nederlandse

0: kan ontegenzeggelijk goed saxofoon spelen. Maar het thema sax, vertaald in Engels seks, heeft ze wel een beetje uitgemolken. Ook met Prince, weet je. When I want sex, I call candy.
1: Zou ze het gedaan hebben? Nee? Nee?
0: Ik weet het niet.
1: Ik ook niet.
0: Ik kan me niks meer voorstellen.
1: Hij zegt nog wel, maar.
0: Maar volgens mij is Kenny Dulfer is 8 koppen groter. Maar ja, je weet het niet.
1: Je weet het.
0: Zoals mijn broer zei, het kleine geile paarse mannetje.
1: Ja.
0: Ja, dus dat zal voor altijd in het graf liggen. 1993, Sex A Go Go, dames en heren. Thank God it's Friday, is it. Het is 16 juni 2017. Tijd voor...
1: De dag. En de tweede uur gaan we altijd naar de geborenen. En we beginnen met...
0: Stop. Vol stop.
1: Ja.
0: De geborenen.
1: De geborenen, ja.
0: Ja, zeg ik.
1: Mm-hmm.
0: 1999. 16 juni. Daniel Barkey. Hij is vandaag 18 geworden.
1: Oh, daar kom je nou mee.
0: Mijn zoon, daar kom ik nu mee. Ja, ik denk, ik wacht even.
1: Godsamme,
0: ja,
1: zeg.
0: Ja.
1: Is dat voor, dat is vandaag,
0: hij is
1: inderdaad.
0: Vandaag 18 geworden.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja.
1: Ik begrijp hem.
0: 18 jaar. Hij heeft stemrecht. Hij mag naar de Bornemioscoop.
1: Gadverdamme. Is hij 21?
0: Nee, 18 hè.
1: Nee, dat mag je niet.
0: Oh ja, dat mag
1: nee,
0: oh, ja,
1: nee.
0: Ja, ja, ja. Hij mag autorijden. Als hij zijn rijbewijs heeft.
1: Oh.
0: Dat mag hij eigenlijk meer. Nou, hij mag eigenlijk alles.
1: Ja.
0: Sterker nog, hij heeft zijn ouders ook niet meer nodig.
1: Hij mag zijn zus feliciteren, denk
0: dat
1: ik.
0: Dat mag je ook zeker, ja.
1: Want die is getrouwd van de week, hè?
0: Ja, dat is getrouwd van de week.
1: Ja.
0: Dat was voor de kerk, maar we gaan het zondag in Portugal doen.
1: Oh, dat gaan we nog een keer.
0: Dat is de officiële ceremonie.
1: Ja, ceremonie.
0: Dus dan is het allemaal officieel en dan gaan we ook daar zijn verjaardag vieren.
1: Nou, Daan, gefeliciteerd met jouw verjaardag.
0: Gefeliciteerd ook namens je eeuwig jonge vader.
1: Ja. Gaan we naar 1879, dat is langer geleden. Theo Thijssen, Nederlands schrijver. En die kennen we wel van de boekjes van Verkade, hè? Al die plaatjes, toch? Theo Thijssen schreef dat toch, al die natuurboeken over de riviertjes en de bloemetjes en de bijtjes. En
0: ik heb laatst wel een omslag gezien van Tuppen.
1: Ingewijs is het niet. De redactiegroep wil te roepen, die kan ik niet verstaan, want die heeft geen koptelefoon op. Dus daar gaan we ook niet op antwoorden.
0: Tuppen Joep heb ik laatst wel gezien.
1: Wat zeg je?
0: Tuppen Joep heb ik laatst wel gezien.
1: Tuppen Joep!
0: Ja.
1: Tuppen Joep en de Negers, denk ik, of niet?
0: In Nikkerland.
1: Dat was echt gewoon. Het was een bestaand boekje. Het was een bestaand boekje.
0: Dat is geen grap. Ik spreek daar geen oordeel over. Nee. Maar ik moest er wel enigszins om lachen. Misschien mag je dat niet doen, maar ik...
1: Ja, hallo.
0: Oké, dit duurt alweer veel te lang.
1: Geschiedenis is geschiedenis. 1890, Stan Laurel, Britse acteur en comiek geweldig. Natuurlijk, van de Dikke en de Dunne. 1936, Fred Oster, Nederlandse televisiepersoonlijkheid, die met een hoop van die...
0: hamsters.
1: Kaviaars of zo. Hamsters, ja, en rond te liep. 1940, de ons aller Nederlandse down-to-earth Hans Dorrestein is jarig. Die het altijd zo vrolijk heeft in het leven. 1937, Erik de Zwart, collega van Veronica. En 1973, Jan Maarten Heideman, Nederlands marathonschaatser. En,
0: topper.
1: Ja. Jazeker, ja. 1975 is geboren Bricht Rikje, Nederlands schaatsres. Ja, Nederlands schaatser, dat weet ik. Je mag niet schaatsres, maar ik vind het leuk.
0: Bricht Rikje.
1: Ja, ik zal
0: het doen. Ik ga door.
1: Hartstikke leuk. Overleden gaan we natuurlijk nu naar 1976. Werner von Braun, Duits-Amerikaans raketpionier. Ja.
0: Fenomenale kerel.
1: Vandaag overleden. Overgelopen als een gek.
0: Nou, niet vandaag overleden, maar vandaag op deze dag.
1: Op deze dag.
0: Anders was hij
1: Ja, natuurlijk. Nee, 1977. Nou, dat is...
0: Dat vind ik wel aardig.
1: Is je oud geworden niet? Maar niet heus.
0: Ja, toch wel.
1: 1991, Vicky Brown. 50 jaar geworden.
0: Dat is de moeder van Sam Brown. You better stop.
1: Oh ja. Ja, dankjewel. Ja, de redactie, die hoor ik het.
0: Vicky Brown was haar moeder.
1: Oh ja, verrek, ja.
0: Ja. En die is volgens mij gestorven van borstkanker, als ik me niet vergis. Maar die is vrij vroeg gestorven, 50 jaar. Dus waar van acht.
1: Dat is wel heel jong, hè.
0: Ja.
1: Ik wou dat ik zo oud was.
0: You better stop.
1: We gaan naar de muziekjager, Wiebe.
0: Oh ja,
1: we gaan niet stoppen, nog even niet. 1942, Edward Leffert, of Liver. Want dit schrijf je net, Leffert, van de OJ's. I don't know. Leffert, Liver, I don't know. 1946, Ian Matthews van...
0: Matthews van Comfort Center.
1: Ja. 1950, James Smith van de Stylistics. 1952, Rob Kloet, daar komt hij weer van de Nits. Die is ook vandaag jarig.
0: Die is iedere week jarig.
1: Iedere week is een drummer jarig. Maar we hebben nog een drummer die in 1953 geboren is. Ian Mosley. Tom Rillion, gefeliciteerd jongen. En 1954, Gary Roberts van Boomtown Rats is ook vandaag jarig. En dan gaan we naar 1971, Tupac Amaru Shakur. Dat was een rapper en die is ons ontvallen in 1996. En dan gaan we naar Gino Vanelli.

0: Groove uit 1974. Het was een Canadees van Italiaanse origine. Hoe zeg je dat tegenwoordig ook alweer? Dan ben je van...
1: Was hij een ho?
0: Nee, hij was geen ho.
1: Oh,
0: nee, nee.
1: Dat dacht ik altijd. Maar...
0: Nee. Hij was... hoe zeg je dat tegenwoordig? Van, hij was een immigratieachtergrond hier. Maar hij kwam dus uit de Italië.
1: Heel netjes.
0: Canada, gewoon, ja. En hij was 1974, weet je wel. Toen had iedereen van die hele grote kragen. En hij had niet... Een beetje borsthaar, die gozer had een complete tabaksplantage.
1: Oh my goodness.
0: Ja, echt jongen, het is echt maar. Fantastische muziek. Ja, maar. Geweldige. Nee, de 80 jaar heeft hij ook nog een keer een hit gehad. Dus nou, dan krijg je dat. Dames en heren, thank God it's Friday in het teken van snoepjes. Ik heb nog een mop en die ga ik helemaal aan het einde van de uitzending vertellen. Want die is echt niet voor kinderoren bestemd.
1: Oh.
0: Zullen we dat even vaststellen?
1: Ja, ik zal hem even noteren.
0: Oké, dames en heren. Er zijn veel Bruce Springsteen-adepten. En ik ben er één van. De mensen die alle platen van Bruce Springsteen kennen. Van voor naar achter. Ze allemaal kunnen meezingen. En daar zitten rangorde in. Je hebt Adam Raise the Cane. En je hebt Born to Run. Stappen de meeste mensen bovenaan.
1: Daar wordt hij als allerberoemdste.
0: Ja, als allerberoemdste. Maar ja, zo heb je er heel veel. En het hangt een beetje... Ben je een oude Bruce Springsteen-adept of een nieuwe? In ieder geval, ja, ik hang er ongeveer tussenin. Maar alle Bruce Springsteen-adepten hebben één nummer absoluut in hun top 3 staan. En dat is deze. From Darkness, From the Edge of Town. Candy's Room.
2: In Candy's Room. There are pictures of heroes on the wall. They get to Candy's Room. It'll walk. Darkness at Candy's Hall. Strangers from a city

0: ik heb een vraagje aan jou.
1: Oh. Heb je daar je biodanza aan?
0: Er was ooit een tijdschrift.
1: Ja.
0: Candy.
1: Ja. Die gingen in de klas gingen ze rond.
0: Ja, dat was
1: heel geweldig. De
0: Kenny en de Chick.
1: Ja, die kregen wel een strakke plassen van, hoor.
0: Ja, die Kenny en Chick, ja.
1: Als jong jongetje, hè?
0: Ja. En op een gegeven moment kwam de klaslerares.
1: Ook nog een lerares.
0: Van mij, die kwam in de middelbare school.
1: Juffrouw tekenen?
0: Nou, nee, ze was Nederlands. Oh. Maar dat maakt niet uit. Die kwam bij mij thuis. En die zegt, mag ik de kamer van Wiebe zien? Nou ja, tuurlijk.
1: De wat?
0: De kamer van Wiebe.
1: Oh.
0: Mijn kamer. Mijn jongenskamer.
1: Oh?
0: Ja. Ik had alleen de chick en de candy niet opgeruimd.
1: Oh, niet het laadje teruggelegd.
0: Ze draaide ook meteen om. Het was meteen...
1: Wat erg. Is het echt gebeurd?
0: Is echt gebeurd. Niet lust te zeggen dat mijn middelbare schoolcarrière... succesvol is geweest. Dames en heren, en weetjes en...
1: Pikante praatjes. Nou, dan kunnen we wel even doorgaan aan deze... het gezegde wat jij net allemaal verteld hebt... is allemaal weer uit de oude doos, hè?
0: Plakte die van jou ook nog, hè?
1: Ja, zeker. Dacht je. Aan de tekenlerares, zei ik net, toch? Maar uit een Duits onderzoek gebleken is, Wiebe, dat mannen die naar vrouwenborsten staren hun leven met 5 jaar verlengen. Dus ik heb de redactie gevraagd of ze in de studio gewoon tieten willen ophangen. Heel veel tieten. We hebben één ding. Nieuw album out now. Golden Earring. Tits and Ass.
0: Tits and Ass.
1: Die hebben we op. Die gaan we prominent in beeld hangen.
0: Nou,
1: en
0: dit scheelt zeker een maand.
1: Dit scheelt ongeveer.
0: Ja. En achter jou hangt Tina Turner.
1: Ja, die is nog een beetje netjes. Maar we moeten blote borsten.
0: En Madonna heb ik...
1: Madonna. Ja. Ja, die hebben we ook hangen. Ja, ja.
0: Ik leef alweer 6 maanden langer.
1: Maar dat is... Ja, nee, maar 10 minuten per dag kijken. Hè, naar borsten of grote borsten. Dat maakt niet uit, staat hier. Komt overeen met 30 minuten aerobics. Dus als we nou de studio hier helemaal vol hangen met tieten, met borsten...
0: Hoeven we niet meer naar de sportschool.
1: Dan hoeven we niet meer naar de sportschool.
0: Echt?
1: En dan gaan we hard, jongen. Dan gaan we...
0: Echt waar? Ja. Sixpack
1: binnen no time.
0: Nee, dat meen je niet.
1: Ja.
0: Is echt serieus. Ja, natuurlijk. Ja, het staat op papier, dus dan is het zo.
1: Het onderzoeksteam volgde gedurende 5 jaar de gezondheid van 200 mannen.
0: Wat een gelul.
1: Aan 3 verschillende ziekenhuizen in Frankfurt. En dokter Karen Weatherby, klinkt erg Duits, die heeft dat allemaal ontdekt. En na 5 jaar bleek dat de borstenkijkers een veel lager bloeddruk hadden.
0: En wat voor voorgevel heeft ze...
1: Ik heb geen foto ervan, inderdaad. Maar die Karen Weatherby, die houdt zich bezig met ouderdomsonderzoek. Dus ja, ze zal er wel verstand van hebben, denk ik dan. Hè? Maar het vermindert wel het risico op hart- en vaatziekten. Ik denk dat het een goed idee is als wij hier de hele boel vol plakken met... Benieuwd.
0: Maar wacht even. Om gezond te blijven, moet je dan alleen maar naar tieten kijken of kun je ook naar andere dingen kijken?
1: Ja, dat maakt niet uit wat er allemaal bij zit, maar borsten, daar gaat het om.
0: Echt waar?
1: Ja, dan moet wat. Ja, borsten. Gewoon borsten.
0: Ja, maar ik heb maar kleine handjes.
1: Ja, dat geeft er niet.
0: Nou ja, ja.
1: Nee, dat maakt niet uit. Nee. Dat staat niet in het onderzoek.
0: Nee.
1: In het onderzoek staat grote of kleine handen. Staat hier nou? Grote of kleine handen?
0: Altijd fijn.
1: Altijd fijn. Ja. Ja, inderdaad. Hoe weet je dat? Je hebt een stuk al gelezen, hè, jongen? Ja. Nou, dan.
0: Loris, is er nog meer waarmee je ons kunt verrijken?
1: Oh, nou, ik wil nog even doorgaan eigenlijk.
0: Ik ben er toch, ja, zeg ik.
1: Ze adviseerde mannen boven de 40 tenminste 10 minuten per dag naar borsten te kijken, maar minimaal cup day. Dat doen we wel. Dus dan moeten we even de redactie vragen of ze even grote titten.
0: Als je nou niet van de grote titten bent. Wat dan?
1: Ja, nee, dat maakt niet uit. Het gaat erom dat je gezond blijft. Nee, je snapt er nog helemaal niks van. Maakt toch niet uit?
0: Ja, wacht even. Als je nou
1: niet... Zij zegt dat, maar maakt ons niet uit.
0: Als je nou niet van groente houdt en je moet er toch naar kijken, dan schiet het me niet
1: Als je daar jonger van wordt.
0: Ja, maar als je nou vrolijker wordt van...
1: Van bloemkolen en niet van broccoli.
0: Van een cup B of C in plaats van een F, dan is dat misschien toch beter.
1: Nou, weet je wat, dan doen we gewoon alle maten. Ik weet niet hoe dat gaat met die standen.
0: We zo op langs de muur. Beginnen we met een A'tje en dan eindigen we met een dubbel F. Ja.
1: Je hebt ook andere nog. G heb je ook nog, toch? Of niet?
0: G hebben we ook nog vast wel. Ja, vast wel. En dan hebben we ook nog die Lolo Ferrari.
1: Och, mijn god. Die Italiaanse... Dat vind ik echt niks.
0: Nee,
1: daar word ik 10 jaar ouder van. Als dat
0: zij is ook jong gestorven aan de borsten. Kan ik je
1: ze is inderdaad gestorven. Zie je?
0: Die is gestopt met opblazen.
1: Die hangt er niet.
0: Nee, precies.
1: Dus. Nog meer? Of,
0: nou, ik weet niet. Heb je nog iets?
1: Ja, ik heb nog zeker.
0: Nou, je bent er nou toch. Dus,
1: we zijn nu met de masturberende taxichauffeur. Zijn we aangekomen, hè? 2e uur. Ja. Maar die is wel in veiligheid gebracht door de politie. Een taxichauffeur uit Sint-Michielsgestel-Wiebe is door de politie meegenomen nadat hij op Facebook een filmpje van hem geplaatst had. En die ook opdook.
0: Ik heb hem gezien.
1: Heb jij hem gezien?
0: Ja,
1: ik heb hem niet gezien.
0: Ja?
1: Is het wat?
0: Nou ja, die kerel die zit daar
1: te vappen.
0: Ja, te vappen.
1: Gadverdamme.
0: Maar die trekt meteen de kaart van. Ik mag het allemaal zitten.
1: Oh ja, was zo heen?
0: Ja.
1: Oh nee, hè?
0: Ja, waarschijnlijk ligt er dan weer allemaal dan. Ik denk het wel.
1: Ja, daar schijnen ze tegenwoordig een beetje van. Het was vroeger niet zo, maar nu tegenwoordig wel, hè? Je mag dan ook meer, als je staat.
0: Dan mag je ook meer, ja.
1: Dat is ook weer een dingetje, hè?
0: Ja.
1: Maar goed, in een van de reacties is het adres van de man genoemd. En ja, goed, dan weet je wel hoe het in zijn werk gaat.
0: Precies.
1: Nou.
0: Nou, waar zit hem?
1: De masturberende taxichauffeur. Was dit. En de tits en hits. In de bar.
0: Hé,
1: dat is leuk. De tits en hits in de bar. Is dat geen nieuwe rubriek?

als ik denk aan de Candyman, dan denk ik altijd aan een van de viespeuk. Maar Sammy Davis Jr. had een compleet ander beeld van de Candyman en hij bezong hem in 1972 in Thank God It's Friday, 16 juni 2017, in het teken van snoepjes, dames en heren. Zometeen over naar het gedicht van de week. Live at Barkey's Bar.

0: Ik vind dit leuk, man. Weet je? Ja. Echt, het gaat helemaal nergens over.
1: Ik heb het nou al aan mijn biodanza, eigenlijk.
0: Als je in mijn platenkast kijkt, nou ja, dat is helemaal digitaal, maar dan zul je daar niets van dit tegenkomen. Ik vind dit een geweldig nummer.
1: Ik ga vanavond naar het Mantra Jam, de Jam bij het vuur, ga ik vanavond heen.
0: Als dat nummer, als is ook geweldig.
1: Kamperen, een beetje, hè?
0: Bij paard zijn is ook fantastisch.
1: Heerlijk.
0: En wat dacht je van de Kiyong Yoga?
1: De wat?
0: Kiyong Yoga.
1: Och, ja, dat is ook nog, ja, dat is ook nog een dingetje.
0: Dames en heren.
1: Goed nummer dit, hè?
0: Als u in hogere sferen wilt raken.
1: Dan lauw.
0: Is Thank God It's Friday uw antwoord. Zeker rond dit tijdstip. Een teder moment. In Thank God It's Friday. EQ, IQ en LQ. Lawrence Kwaadvlieg. Gedicht van de week. Friday staat in teken, dames en heren, van Snoep van Fudge Day. Whatever the hell that may be. Maar in ieder geval, het thema van de uitzending is snoepjes, zoetigheid. U moet weten, ik hou er helemaal niet van. Maar zoetigheid laat zich, en dat hoor je ook in de platen die we hebben, vertalen in vele werkelijkheden. Zo ook de liefde. Dit is zomaar een gedicht van Lawrence Kwaadvlieg. Met als titel Indien de liefde zoet is.
1: Alles zal samengaan als twee lichamen verstrengelen en het smaakorgaan indien de liefde zoet is. Honing en stroop kan dijen zijn suikergoed, evenzo hoestsiroop indien de liefde zoet is. Suikerzoete lippen geven tranen van blijdschap als ik je van de rode wijn zie nippen indien de liefde zoet is. Jij bent de suiker en ik de pot. Samen zijn we grootverbruiker, indien de liefde zoet is. Is hars toch zoetsappig, zoals kussen in je nek? Of is je lief ontnomen, indien de liefde zoet was? Of hartig?

0: we je niet gewaarschuwd hebben. Dit was een uitzending, dit is een uitzending waarbij het amalgaan uit je tanden valt. Echt, je kiezen vallen in één keer zo op je matje waar je op ligt te eten.
1: Ja.
0: Weet ik wat op je bord. Klonk, klonk, klonk, klonk, klonk.
1: Zo is het.
0: Meer en meer zoet. Thank God it's Friday. Snoepjes, dames en heren. En Sugar Pie Honey Bunch moet daar zeker in van de Four Tops. Dames en heren, uit 19...
1: Lang geleden.
0: Lang geleden. Ik heb een... Hallo, daar staat... Nee? Nou, en die weetjes. En...
1: Pikant praatjes.
0: Precies, dat is een stuk interessanter, dames en heren. We willen u graag verheffen. Dus, Lawrence, wat heb je voor ons?
1: Nou, wat
0: we zitten in tweede uur, dus...
1: Ja, nee.
0: Je kunt iets vrijer spreken.
1: Ja, iets vrijer spreken. Maar goed, het probleem is, dit is niet zo'n zoetjesverhaal, dit, hoor.
0: Mm.
1: Want we hebben er weer een.
0: Oh, ja? Wat?
1: Er zijn er wel veel, vind ik.
0: Ik weet niet waar je het over gaat hebben.
1: Mensen waarbij hun woonvormig aanhangsel vastzit in moersleutel. Dan mag ik hopen dat het een grote maat is. Want zo te zien op het plaatje is het drie keer niks.
0: Ja, maar volgens mij... Dit
1: maatje 12 of
0: dit
1: zo.
0: Dit speelt zich altijd af in Azië.
1: Dit is Azië weer.
0: Ja, al die
1: altijd.
0: Japanners
1: altijd
0: en
1: zo.
0: Die Chinezen, ja.
1: Het is niet normaal.
0: Die doen gekke dingen met hun ding.
1: Waarschijnlijk, ja, hij was al vrijgezel, hè. Dus dat kan ik wel even voorstellen. Hij was al 37 jaar, dus...
0: Daar kun je iets bij voorstellen.
1: Ja.
0: Laten we ons ook iets erbij voorstellen.
1: Ja, goed. Zijn Pielemans zat vast in een moersleutel. En hij kon niet geholpen worden door dokters. Dus toen werd de brandweer erbij gehaald. En dat werkte ook allemaal niet. Want ja, die slijpers natuurlijk veel te groot. Die hebben van die jetsers van een slijpmachines. Haagse slijpers. Nou, misschien nog groter, denk ik. En ja, dat was niet zo'n goed idee. Dus hadden ze maar een tandarts opgetrommeld. En die heeft zo heel klein zo'n... Weet je, zo'n dingetje. En die heeft de sleutel. Er zitten prachtige foto's erbij. Want die gewoon door de midden gezaagd is. Beetje bloed toch, een klein beetje. Maar het is zo te zien een sleuteltje 10, hè? Redactie, dat is... Dus. Daar is niks. Dat kan haast niet. En er zijn foto's bij. Ja, ze zijn allemaal wel gescrambled, die gezichten. Maar het is... Het is een ongelooflijk gek gezicht. Als je een tandarts ziet, een moersleutel van iemand zijn leuter afhalen. Moersleutel,
0: ja,
1: leuter.
0: Je krijgt wel wat mee als
1: man,
0: sidekick, hè?
1: Soms denk ik wel eens van... soms denk ik wel eens van mensen, dat mensen denken dat ik het zelf verzin allemaal.
0: U moet nou denken, dames en heren. Ik kijk naar de achterkant van de computer van Lawrence. Ja. Dus ik zie dat allemaal niet. En dus ik ben zo blank als een baby.
1: Nee, je wilt het ook niet
0: zien. Oh, dat mag ik niet meer zeggen. Ik ben zo wit als een baby.
1: Ja, maar je wilt het ook niet zien. Ja. Je wilt het echt niet zien. Het ziet er gewoon niet uit.
0: Oh.
1: Tegenwoordig kan alles.
0: Ja, nou ja, goed. Ja, ik had een oude vriend, vrede ze met hem en God heeft zijn ziel. En die zei altijd, ja, weet je, het is je eigen speelgoed en je moet ermee doen wat je wil.
1: Natuurlijk.
0: Maar je moet iemand anders niet tot last zijn. Maar als, godverdikke, de hele politie, ambulances en brandweer moet uitrukken. Leuk woord in deze context.
1: Om een moersleutel.
0: Oh, je moersleutel.
1: Van je Hollandier af te halen.
0: Ja, nou,
1: echt niet. Maar goed, we hebben ook andere weetjes gehad. Met
0: waar
1: alles verdween in de donkere krochten van het menselijk lichaam. En waardoor ze ook even naar de eerste hulp moesten. En ja, daar sta je ook een beetje voor.
0: Heb je nog een weetje of zal ik mijn mop even vertellen?
1: Nou, doe je mopje maar even. Ja, dat is wel gezellig. Ja.
0: We hebben deze uitzending gehad over snoepjes. Dus dat betekent voor snoepjes. Snoepjes. Ja. Thank God it's Friday. Snoepjes. Het is een meisje van 12 jaar.
1: Oh.
0: Die komt bij de kapper. En die heeft een hele grote toverbal in de mond. Weet je wel.
1: Ja, die...
0: Een toverbal. En die zit daar in de stoel te wachten tot ze aan de beurt is. En op een gegeven moment zegt de kapster... Meisje, kom maar. En die staat op en die toverbal die valt uit de mond. En die rolt over de vloer van de kapper.
1: Oh ja?
0: En ze pakt hem weer op en ze steekt hem in de mond. Zegt die kapper... Ja, maar meisje. Nu zit er allemaal haar op je snoepje. Zegt ze... Wel nee, lul. Ik ben pas 12.
1: Bah!
0: Ja, vies, hè?
1: Zo'n dingen zou ik nooit zeggen.
0: Nee, okay, maar
1: zo ben ik niet.
0: Daarom doen we het pas om 7:15. Want dan gaat het al 7:10, zeg ik. Thank God it's Friday. Snoepjes, dames en heren. Dat is het thema van deze 16 juni. Hier is Sugarloaf.

0: Sugarloaf. Sugarloaf is eigenlijk een soort suikerbrood, is het, hè?
1: Ja.
0: Sugarloaf, ja, dit is Sugarloaf. Ja,
1: suikerbrood.
0: Een paar leuke hits gehad. Eén van deze was dit uit 1975. Don't Call Us, We'll Call You. And thank God it's Friday, dames en heren. En ik mag u melden, deze uitzending zit er.
1: Ja, helaas.
0: Ja, helaas.
1: Dus, Wiebe.
0: Ja, Clarence.
1: Rest mij om te zeggen dat... Ik ga zo meteen naar het Klankschalenconcert.
0: Oh, fijn.
1: Heerlijk. En Ruip de Scheppe door stembevrijding. En daarmee neem ik afscheid. De rozen.
0: Van deze uitzending, dames en heren. Ik ga met Lawrence mee. En daarna gaan we naar onze Biodanza-initiatie.
1: Zeker.
0: Ik heb er enorm veel zin in.
1: Ja.
0: Doe jij ook je oranje en blauwe sok aan?
1: Ik heb een roze.
0: Oh, geweldig. Dames en heren, thank God it's Friday is er volgende week weer Deo van Linten. Sterker nog, niks met Deo. We beloven het u. Ik geef toe, deze laatste is een klein beetje gezocht, want het is Sweet Child of Mine. Maar hij is zo lekker dat we hem jullie niet willen onthouden. Moet ik hem aankondigen? Simba's.
2: Je luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 9 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Er hebben al meer dan 105.000 mensen een zomerabonnement voor de trein gekocht. Met dat abonnement kunnen reizigers voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren. De belangstelling was zo groot dat de NS eerder deze week te maken kreeg met technische problemen. Volgens staatssecretaris Bertram ligt het aantal verkochte abonnementen boven verwachting. Het kabinet heeft €118 miljoen beschikbaar gesteld voor een proef die ruimte biedt aan 500.000 abonnementreizigers per maand. Groningen verzet zich fel tegen eventuele plannen voor kerncentrales in de Eemshaven. De provincie en de gemeente Het Hoge Land willen dat het gebied van de lijst met mogelijke locaties wordt gehaald. Volgens de bestuurders is er breed lokaal en politiek verzet tegen de komst van kernenergie in de regio. Het kabinet onderzoekt nog 3 locaties waarvan er 2 in Groningen liggen en Tennet vindt die de beste. De provincie zegt desnoods met juridische stappen de plannen tegen te willen houden. Duitsland en Turkije willen hun economische samenwerking verder uitbreiden. Dat hebben de Duitse minister van Economische Zaken en haar Turkse collega afgesproken tijdens overleg in Ankara. Vooral op het gebied van energie en duurzame energiebronnen zien beide landen kans voor meer samenwerking. Ook willen Duitse bedrijven hun investeringen in Turkije verder vergroten. Duitsland noemt een sterke samenwerking belangrijk vanwege de geopolitieke spanningen in Europa en in het Midden-Oosten. En de Britse premier Starmer beslist dit weekend mogelijk over zijn politieke toekomst en dus ook of hij aftreedt of niet. Volgens Britse media staat hij vanuit zijn eigen Labour-partij onder grote druk om op te stappen. Aanleiding is de verkiezingsoverwinning van zijn rivaal Andy Burnham, de burgemeester van Manchester, die nu parlementslid wordt. Daardoor kan Burnham zich volgens de partijregels op termijn kandidaat stellen voor het leiderschap van Labour. Starmer zei eerder dat hij zijn positie als premier zal blijven verdedigen. Het weer vanavond en vannacht kans op een stevige onweersbui, al dan niet met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Morgen is er volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.

0: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
3: Start de motor. De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
8: Ze zijn er nog. Radiozenders die het vertrouwde oude middengolfgeluid laten horen en niet gebonden zijn aan moordende luistercijfers. Radio Cibris zendt uit vanuit Friesland en Noord-Holland op AM en internet. Je kan ons ondersteunen door een aankoop in de webshop te doen of als liefhebber van Vrije Radio een donatie te doen via radiocibris.nl/donatie. Radio Cibris, het geluid van Vrije Radio.
9: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Bij de Engelse plaats Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee passagierstreinen op elkaar gebotst en daarbij is volgens Britse media een aantal reizigers zwaar gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde toen een trein achterop een stilstaande trein reed, waarna een wagon ontspoorde. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt, onder meer met reddingshelikopters. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht. Mogelijk stond de trein stil door een storing. Het treinverkeer in de regio Bedford is voorlopig ernstig verstoord. Er hebben al meer dan 105.000 mensen een zomerabonnement voor de trein gekocht. Met dat abonnement kunnen reizigers voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren. De belangstelling was zo groot dat de NS eerder deze week te maken kreeg met technische problemen. Volgens staatssecretaris Bertram ligt het aantal verkochte abonnementen boven verwachting. Het kabinet heeft €118 miljoen beschikbaar gesteld voor een proef die ruimte biedt aan 500.000 abonnementreizigers per maand. Duitsland en Turkije willen hun economische samenwerking verder uitbreiden. Dat hebben de Duitse minister van Economische Zaken en haar Turkse collega afgesproken tijdens overleg in Ankara. Vooral op het gebied van energie en duurzame energiebronnen zien beide landen kans voor meer samenwerking. Ook willen Duitse bedrijven hun investeringen in Turkije verder vergroten. Duitsland noemt een sterke samenwerking belangrijk vanwege de geopolitieke spanningen in Europa en in het Midden-Oosten. En de plannen voor twee nieuwe kerncentrales stuiten op groeiende weerstand in zowel Groningen als Zeeland. Netbeheerder Tennet noemt de Groningse Eemshaven technisch de beste locatie, maar daar is nauwelijks draagvlak. Ook in Terneuzen bestaan twijfels

0: omdat het stroomnet daar fors moet worden uitgebreid en dat miljarden euro's kost. Het kabinet onderzoekt nu beide locaties verder voor de bouw van twee grote kerncentrales. En kleinere kerncentrales zijn mogelijk wel makkelijker in te passen, alleen bestaan die nu nog niet. Het weer vanavond en vannacht kans op een stevige onweersbui, al dan niet met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Morgen is er volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
12: Oh, oh, oh, de 1395 HM is er even niet.
13: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
14: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat een boot is gekapseisd. Er worden nog zo'n 40 opvarenden vermist. Volgens een Libische hulporganisatie hebben 10 mensen de schipbreuk overleefd. De boot sloeg vorige week om op een van de drukste migratieroutes richting Europa. Reddingswerkers zijn nog altijd bezig met de zoektocht naar slachtoffers langs de kust. Het is nu nog altijd onduidelijk waar de gekapseisde boot precies vandaan was vertrokken. Bij de Engelse plaats Bedford, ten noorden van Londen, zijn 2 passagierstreinen op elkaar gebotst en daarbij is volgens Britse media een aantal reizigers zwaar gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde toen een trein achterop een stilstaande trein reed, waarna een wagon ontspoorde. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt, onder meer met reddingshelikopters. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht. Mogelijk stond de trein stil door een storing. Het treinverkeer in de regio Bedford is voorlopig ernstig verstoord. Het aantal heupbreuken in Nederland is de afgelopen 5 jaar met 14% gestegen. Volgens onderzoekers komt dat vooral door de vergrijzing en het grotere aantal ouderen dat nog thuis woont. 3/4 van de patiënten liep de breuk op na een val in of rond de eigen woning. Experts wijzen op het belang van een veilige woonomgeving, voldoende beweging en goede voeding. Met speciale valpreventieprogramma's proberen gemeenten en zorgverleners het aantal ongelukken en dus ook heupbreuken te verlagen. En de plannen voor 2 nieuwe kerncentrales stuiten op groeiende weerstand in zowel Groningen als Zeeland. Netbeheerder Tennet noemt de Groningse Eemshaven technisch de beste locatie, maar daar is nauwelijks draagvlak. Ook in Terneuzen bestaan twijfels omdat het stroomnet daar fors moet worden uitgebreid en dat miljarden euro's kost. Het kabinet onderzoekt nu beide locaties verder voor de bouw van 2 grote kerncentrales. En kleinere kerncentrales zijn mogelijk wel makkelijker in te passen, alleen bestaan die nu nog niet. Het weer vanavond en vannacht kans op een stevige onweersbui, al dan niet met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Morgen is er volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel, Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel,

0: die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
1: Mag, geweldig lopen gegarandeerd.
2: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
3: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De politie en brandweer hebben uit het hele land al tientallen meldingen binnengekregen van stormschade, zoals omgevallen bomen en kapotte daken. Op meerdere plekken is mogelijk blikseminslag geweest met schade en brand als gevolg. In Midden-Nederland werd een NL-alert verstuurd vanwege extreem noodweer. In onder meer Flevoland kregen mensen het dringende advies om binnen te blijven. In het Zeeuwse Vlissingen werd een zeer zware windstoot gemeten van 113 km per uur. Bij de treinbotsing in het Britse Bedford ten noorden van Londen is één persoon om het leven gekomen. Twee treinen botsten op elkaar, waarbij ook nog 89 gewonden vielen. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de politie probeert de exacte toedracht van het ongeluk te achterhalen. Een trein reed achterop een stilstaande trein, waarna een wagon ontspoorde. Mogelijk stond de trein die geraakt werd stil op het spoor als gevolg van een storing. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat een boot is gekapseist. Er worden nog zo'n 40 opvarenden vermist. Volgens een Libische hulporganisatie hebben 10 mensen de schipbreuk overleefd. De boot sloeg vorige week om op een van de drukste migratieroutes richting Europa. Reddingswerkers zijn nog altijd bezig met de zoektocht naar slachtoffers langs de kust. Het is nu nog altijd onduidelijk waar de gekapseisde boot precies vandaan was vertrokken. En een Nederlandse historicus heeft het oudste bekende schilderij van de Staten-Generaal ontdekt. Het werk uit 1608 toont een vergadering van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Volgens onderzoeker Joris Oddens legt het schilderij een belangrijk moment vast waarop Spanje de Nederlandse soevereiniteit erkende. Het doek werd in 2023 gekocht op een veiling in Oostenrijk en bleek tot nu toe onbekend bij historici. Het schilderij is na de heropening van het Haags Historisch Museum in 2028 voor iedereen te zien. Het weer, vooral in het noordoosten, nog een paar flinke regen- of onweersbuien, mogelijk met windstoten en hagel. Het is zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Overdag krijgen we volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
11: Mag.
12: Wat mag?
11: Je weet wel, Mac.
12: Hè?
11: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
13: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
14: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Hou dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
15: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.

0: met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De politie en brandweer hebben uit het hele land al tientallen meldingen binnengekregen van stormschade, zoals omgevallen bomen en kapotte daken. Op meerdere plekken is mogelijk blikseminslag geweest met schade en brand als gevolg. In Midden-Nederland werd een NL-alert verstuurd vanwege extreem noodweer. In onder meer Flevoland kregen mensen het dringende advies om binnen te blijven. In het Zeeuwse Vlissingen werd een zeer zware windstoot gemeten van 113 km per uur. Bij de treinbotsing in het Britse Bedford ten noorden van Londen is één persoon om het leven gekomen. Twee treinen botsten op elkaar, waarbij ook nog 89 gewonden vielen. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de politie probeert de exacte toedracht van het ongeluk te achterhalen. Een trein reed achterop een stilstaande trein, waarna een wagon ontspoorde. Mogelijk stond de trein die geraakt werd stil op het spoor als gevolg van een storing. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat een boot is gekapseist. Er worden nog zo'n 40 opvarenden vermist. Volgens een Libische hulporganisatie hebben 10 mensen de schipbreuk overleefd. De boot sloeg vorige week om op een van de drukste migratieroutes richting Europa. Reddingswerkers zijn nog altijd bezig met de zoektocht naar slachtoffers langs de kust. Het is nu nog altijd onduidelijk waar de gekapseisde boot precies vandaan was vertrokken. En een Nederlandse historicus heeft het oudste bekende schilderij van de Staten-Generaal ontdekt. Het werk uit 1608 toont een vergadering van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Volgens onderzoeker Joris Oddens legt het schilderij een belangrijk moment vast waarop Spanje de Nederlandse soevereiniteit erkende. Het doek werd in 2023 gekocht op een veiling in Oostenrijk en bleek tot nu toe onbekend bij historici. Het schilderij is na de heropening van het Haagse Historisch Museum in 2028 voor iedereen te zien. Het weer, vooral in het noordoosten, nog een paar flinke regen- of onweersbuien, mogelijk met windstoten en hagel. Het is zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Overdag krijgen we volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel, Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
13: Ze zijn er nog. Radiozenders die het vertrouwde oude middengolfgeluid laten horen en niet gebonden zijn aan moordende luistercijfers. Radio Seabreeze zendt uit vanuit Friesland en Noord-Holland op AM en internet. Je kan ons ondersteunen door een aankoop in de webshop te doen of

0: als liefhebber van Vrije Radio een donatie te doen via radiosybris.nl/donatie. Radio Sybris, het geluid van Vrije Radio.
1: Je luistert naar Radio Sybris met nu het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sybris. De politie en brandweer hebben uit het hele land al tientallen meldingen binnengekregen van stormschade, zoals omgevallen bomen en kapotte daken. Op meerdere plekken is mogelijk blikseminslag geweest met schade en brand als gevolg. In Midden-Nederland werd een NL-alert verstuurd vanwege extreem noodweer. In onder meer Flevoland kregen mensen het dringende advies om binnen te blijven. In het Zeeuwse Vlissingen werd een zeer zware windstoot gemeten van 113 km per uur. Bij de treinbotsing in het Britse Bedford ten noorden van Londen is één persoon om het leven gekomen. Twee treinen botsten op elkaar, waarbij ook nog 89 gewonden vielen. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de politie probeert de exacte toedracht van het ongeluk te achterhalen. Een trein reed achterop een stilstaande trein, waarna een wagon ontspoorde. Mogelijk stond de trein die geraakt werd stil op het spoor als gevolg van een storing. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat een boot is gekapseist. Er worden nog zo'n 40 opvarenden vermist. Volgens een Libische hulporganisatie hebben 10 mensen de schipbreuk overleefd. De boot sloeg vorige week om op een van de drukste migratieroutes richting Europa. Reddingswerkers zijn nog altijd bezig met de zoektocht naar slachtoffers langs de kust. Het is nu nog altijd onduidelijk waar de gekapseisde boot precies vandaan was vertrokken. En een Nederlandse historicus heeft het oudste bekende schilderij van de Staten-Generaal ontdekt. Het werk uit 1608 toont een vergadering van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Volgens onderzoeker Joris Oddens legt het schilderij een belangrijk moment vast waarop Spanje de Nederlandse soevereiniteit erkende. Het doek werd in 2023 gekocht op een veiling in Oostenrijk en bleek tot nu toe onbekend bij historici. Het schilderij is na de heropening van het Haagse Historisch Museum in 2028 voor iedereen te zien. Het weer, vooral in het noordoosten, nog een paar flinke regen- of onweersbuien, mogelijk met windstoten en hagel. Het is zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Overdag krijgen we volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Radio Sybris.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
11: Mag.
12: Wat mag?
11: Je weet wel, Mac.
12: Hè?
11: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd. Oh, de 1395 HM is er even niet.
13: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. De politie en brandweer hebben uit het hele land al tientallen meldingen binnengekregen van stormschade, zoals omgevallen bomen en kapotte daken. Bij de treinbotsing in het Britse Bedford ten noorden van Londen is één persoon om het leven gekomen. Twee treinen botsten op elkaar, waarbij ook nog 89 gewonden vielen. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat een boot is gekapseist. Er worden nog zo'n 40 opvarenden vermist. Volgens een Libische hulporganisatie hebben 10 mensen de schipbreuk overleefd. En een Nederlandse historicus heeft het oudste bekende schilderij van de Staten-Generaal ontdekt. Het werk uit 1608 toont een vergadering van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Het weer, vooral in het noordoosten, nog een paar flinke regen- of onweersbuien, mogelijk met windstoten en hagel. Het is zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Overdag krijgen we volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Vakantie in eigen land. Geniet aan het IJsselmeer in een luxe drijvende zespersoonsbungalow met alle comfort bij het Badpaviljoen Hinderlopen. Inlichtingen Badpaviljoen Hinderlopen. Telefoon 400.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De politie en brandweer hebben uit het hele land al tientallen meldingen binnengekregen van stormschade, zoals omgevallen bomen en kapotte daken. Op meerdere plekken is mogelijk blikseminslag geweest met schade en brand als gevolg. In Midden-Nederland werd een NL-alert verstuurd vanwege extreem noodweer. In onder meer Flevoland kregen mensen het dringende advies om binnen te blijven. In het Zeeuwse Vlissingen werd een zeer zware windstoot gemeten van 113 km per uur. Bij de treinbotsing in het Britse Bedford ten noorden van Londen is 1 persoon om het leven gekomen. 2 treinen botsten op elkaar waarbij ook nog 89 gewonden vielen. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de politie probeert de exacte toedracht van het ongeluk te achterhalen. Een trein reed achterop een stilstaande trein waarna een wagon ontspoorde. Mogelijk stond de trein die geraakt werd stil op het spoor als gevolg van een storing. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat een boot is gekapseist. Er worden nog zo'n 40 opvarenden vermist. Volgens een Libische hulporganisatie hebben 10 mensen de schipbreuk overleefd. De boot sloeg vorige week om op een van de drukste migratieroutes richting Europa. Reddingswerkers zijn nog altijd bezig met de zoektocht naar slachtoffers langs de kust. Het is nu nog altijd onduidelijk waar de gekapseisde boot precies vandaan was vertrokken. En een Nederlandse historicus heeft het oudste bekende schilderij van de Staten-Generaal ontdekt. Het werk uit 1608 toont een vergadering van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Volgens onderzoeker